0: StudioAlphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken, bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen.

0: A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen, bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoetten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui. Verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 6 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu?
7: Dit is de dag.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De hondenbelasting willen we het over hebben. De gemeente Alphen aan de Rijn heeft inmiddels zo'n ruim 12.000 adressen bezocht om te controleren of hondenbezitters netjes hun belasting betalen. Dat leverde meer dan 300 nieuwe aanmeldingen op. Volgens de gemeente is dat niet nodig om eerlijke belasting te innen en voorzieningen voor is het juist nodig om eerlijke belasting te innen en voorzieningen voor honden zoals uitlaatplaatsen en afvalbakken te bekostigen. Maar de controles die kosten natuurlijk ook geld en inzet. Dus de vraag is dan ook, wegen de opbrengsten eigenlijk wel op tegen de kosten en is deze vorm van handhaving nog wel van deze tijd? Juist nu steeds meer gemeentes besluiten om dit niet meer te handhaven, om dit niet meer te gaan doen. Daarover gaan we in gesprek met de VVD-raadslid in Alphen aan de Rijn. Mark Heemskerk is dat. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waarom wil je het college van burgemeester en wethouders, college van BMW, vragen of dat zeg maar, de kosten tegen de baten op wordt gewogen? Is het niet gewoon beleid van de gemeente?
2: Het is inderdaad, zoals eigenlijk momenteel huidig beleid, dat het college actief controles uitvoert om bij de mensen langs te gaan. Om te controleren of er honden aanwezig zijn op het adres. En om daarbij te kijken of deze honden ook zijn aangemeld. Zoals je ook al aangeeft, is inmiddels steeds minder gemeentes. De hondenbelasting, de heffing die daar plaatsvindt. Momenteel, in 26 zijn het 106 gemeentes van de 342 gemeentes waarbij de hondenbelastingheffing momenteel plaatsvindt. Ja. Dus vandaar dat wij ook, althans had ik namens de fractie om de VVD en Alphen aan de Rijn daarover artikel 40 vragen heb gesteld aan het college. Om inderdaad ook inzicht te maken, wat zijn de kosten die betrekking hebben met de controles? En hoeveel honden zijn er dan in totaal daarin gevonden en hebben zich aangemeld?
1: Ja, is dat dan ook om dat inzichtelijk te krijgen, omdat eigenlijk die hondenbelasting een beetje pietluttig is en omdat je het ook wil afschaffen? Is dat een beetje de doelstelling eigenlijk vanuit de VVD?
2: Zijn wij als fractie van mening, zoals het ook in ons verkiezingsprogramma stond, dat het op termijn een doel voor ons is om de discussie op gang te brengen omtrent de hondenbelasting en de heffing daarop. En ook waarbij het uiteraard dan weer niet zo mag zijn dat er dan één op één de OZB weer wordt verhoogd. Daar staan wij uiteraard ook niet om te springen.
1: Nee, want dat is dan inderdaad de vraag. Want hoe moeten die, onder andere die voorzieningen, hè, voor honden, zoals die poepzakjes en de afvalbak en dat soort dingen, hoe moeten die dan bekostigd worden volgens jullie?
2: Het is natuurlijk niet zo dat de afvalbakken die binnen de gemeente worden geplaatst, puur en alleen worden gebruikt voor de hondenbelasting. Voor de honden.
1: Vanuit die hondenbelasting,
2: De hondenbelasting. Ja, wij weten niet één op één wat nu de besteding is van de hondenbelastingopbrengst. Dat hebben we ook nu gevraagd om dat inzichtelijk te maken. Waarbij de afvalbakken worden natuurlijk voor meer afvalstromen gebruikt. En waarbij het dan niet proportioneel is om alleen de hondenbezitters daarvoor te laten betalen, zeg maar, voor eigenlijk het algemene ophalen van afval in de openbare ruimtes.
1: Nee, precies. Dus eigenlijk vraag je daarnaast gewoon ook aandacht voor de besteding van het geld. Want dat moet dan wel gaan naar hondenspeelplekken enzovoorts, maar niet per se naar die afvalbakken en dat soort dingen. Want dat moet eigenlijk gewoon de gemeente betalen in zover.
2: Ja, per saldo is natuurlijk alles, wordt alles vanuit de gemeente betaald. En is natuurlijk de vraag, hoe wordt de bekostiging daarbij betaald? En vanuit welke pot komt dat en wie betaalt dat? Het is natuurlijk ook zo dat het hondenveld zijn we bij de hefbrug. Mm-hmm. Die is natuurlijk in juli, of ergens medio 25, is die gesloten. Er was altijd gezegd, dan komt een nieuw soort gelijk hondenveld. Die is er ook nog niet. Dus daar zie je ook wel dat de voorzieningen voor de hondenbezitters, die daar ook niet optimaal voor zijn.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en onder meer winkels zijn getroffen. Gitarist en songwriter Gerard de Braconnier is overleden. Hij zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won met 2-1 van Brazilië. Het weer, vandaag geregeld zon bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: 75 jaar na de komst van de Molukkers in Nederland heeft de aandacht voor het verhaal rondom de Molukse gemeenschap in Nederland meer dan ooit tevoren. Onlangs bood minister-president Rob Jette nog zijn excuses aan namens de Nederlandse regering voor de manier waarop Nederland daarmee is omgegaan. Wat die betekende voor de Molukse gemeenschap in Alphen is te zien in de driedelige documentaire Thuis in Twee Werelden. Je vindt de docu nog steeds op het YouTube-account van Studio Alphen. Maar toch heeft de oudste generatie Molukkers, ondanks het leed, ervoor gezorgd dat de jongere generatie zich echt helemaal thuis voelt in Nederland. En om dat te benadrukken, te bedanken, ze in het zonnetje te zetten, wordt er ook dit jaar weer dit weekend het Sama Sama Maluku Festival georganiseerd. Het is het grootste Molukse festival in Nederland. En ik ga erover praten met Jason Tuumena. Jason, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Selamat pagi.
1: Wat betekent dat, als ik vragen mag, Jason?
2: Goedemorgen.
1: Oh, dat betekent goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja.
1: Selamat pagi?
2: Ja, selamat pagi.
1: Oké, ik ga dit onthouden. Dat vind ik een hele mooie. Dankjewel voor deze kennis, want dat is altijd wel fijn. Maar ik ben ook nieuwsgierig, Jason. Hoe zijn die excuses van Rob Jette eigenlijk gevallen binnen de Molukse gemeenschap? Of ontvangen eerder? Heb je daar inzicht in?
2: Ja, nou, we hadden 21 juni kregen wij een Molukse monument, Ulu Kora, aan de Lloydkade, waar in 1951 de eerste Molukkers, 12.500 Molukkers, kwamen toen aan. En we hebben dus nu een monument gekregen. En ik heb toevallig ook die productie gedraaid, dus ik heb alles van heel dichtbij meegemaakt. Ook met Jette en heel lang met de NOS natuurlijk ook gezeten voor de livestream. Het was, ja, was een megaproductie, was dat. Dit is heel lastig, want kijk, ze gaan excuses aanbieden. Maar aan wie ga ik? Ik ben vierde generatie. En als je tegen mij sorry zegt, ja, dat moet je tegen de eerste generatie zeggen. Ja. Maar ja, de meesten die leven helaas niet meer. Dus dit is voor ons heel dubbel. En excuses, ja, bij Molukkers, dat in ieder geval de meesten die ik dan spreek, omdat ik er zelf ook over denk van ja, excuses, ja, dat is leuk, maar dat zeg je tegen de verkeerde personen. Ja. Want ik ben geen eerste generatie, ik ben al de vierde generatie. Maar wat wij heel belangrijk vinden is een stukje erkenning. Want vroeger, toen ik op de basisschool zat, had ik geschiedenis. En dan zag je een stukje over Indonesië en over de Molukken. Mm-hmm. En dat klopte niet met wat mijn opa mij vertelde. Dus ik ging dan naar huis, naar opa. Ik zei, opa, klopt dit? Nee, klopt niet. Nou, en ik ging alles uitleggen wat hij heeft meegemaakt. En dan denk ik van ja, het is gewoon niet goed. En nu, omdat we zoveel aandacht hebben gekregen, voor mij is het heel belangrijk, een stukje erkenning. Dat mensen gewoon zien van jeetje, wat die Molukken, wat is hun aangedaan destijds. En dat is voor mij vooral heel belangrijk.
1: En
2: erkenning.
1: Vandaar ook het standbeeld, hè, wat er is neergezet.
2: Zeker. Het monument. Ja, klopt.
1: Het monument daar, inderdaad.
2: Ja. Dat is Jordi Taamata, de voorzitter van die stichting. Die is in 2015 met dat idee gekomen. Dus hij heeft daar echt ruim 10 jaar is hij ermee bezig geweest om dat te realiseren. Het is uiteindelijk dus gelukt. Het is een prachtig monument geworden. En dat was ook echt een hele happening, 21 juni. Mega druk.
1: Mega druk. Natuurlijk zorgt het voor de nodige emoties. Maar het is belangrijk dat misschien die excuses dan niet in dat opzicht, maar wel de erkenning er is. Ook dat er een monument is. Maar ook dat daarmee dus heel veel aandacht is voor hetgeen wat zich heeft afgespeeld. Zo'n 75 jaar geleden en de jaren daarna. Want ja, het blijft natuurlijk nog steeds voortleven. Onder in ieder geval die oudste generatie. Al zijn er niet heel veel meer over. Maar dit weekend proberen jullie ze toch in het zonnetje te zetten. Het leven wordt ook gevierd in zover. Tijdens het Sama Sama Maluku Festival. Het is het grootste Molukse festival in Nederland. Ik stel de vraag eigenlijk bijna ieder jaar. Maar toch om het extra te benadrukken. Waarom is dit festival zo belangrijk voor de gemeenschap?
2: Ja, kijk, Molukkers staan ook echt te boek als mensen, als gezellige mensen, zeer muzikaal. Want echt iedere Molukker die kan wel zingen. Of je het geluid mooi vindt, dat is een tweede. Maar ze zingen niet vals, ze kunnen allemaal zingen. Ja. En de meesten kunnen ook gewoon een instrument bespelen. Dus we zijn gewoon allemaal heel muzikaal, gezellig, houden van samen zijn, lekker eten. Dus ja, daar staat Sama Sama gewoon echt voor. Dus ja, we willen gewoon altijd met elkaar zijn. En ook als je bijvoorbeeld bij mij thuis zou komen, het eerste wat ik zeg van wil je wat eten? Je gaat de deur niet uit wat je hebt gegeten. Bij elke oom en tante waar je binnenkomt, is dat het geval. En dat is eigenlijk samen is dat in het groot.
0: Wil je je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl
0: Hockeyen, Pluto.

0: Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Hele goedemorgen. 7:01 is het. We gaan zo beginnen aan de maandagochtendshow. Hier is het nieuws. De NOS.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
3: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
2: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
4: It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
5: What can the England fans look forward to now?
4: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support.
2: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gaan we door met het nieuws uit de regio. Kregen van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De KNVB heeft de competitieindeling van ARSC voor komend seizoen bekendgemaakt. De Alphense club komt uit in de 4e divisie A en treft vooral tegenstanders uit de regio Amsterdam en Midden-Nederland. Onder meer Jos Watergraafsmeer, SJC en Hoogland zijn tegenstanders. De competitie begint in het weekend van 29 en 30 augustus. Mantelzorgers in Alphen aan den Rijn kunnen tot en met 30 september het mantelzorgcompliment aanvragen. Volwassen mantelzorgers ontvangen maximaal €200 en kinderen tot en met 15 jaar een cadeaubon. Nieuw dit jaar is een geldbedrag voor jonge mantelzorgers van 16 tot en met 24 jaar. De waardering wordt rond de dag van de mantelzorg uitgekeerd. Het beoogde nieuwe college van Kaag en Braassem is rond. Samen Kaag en Braassem, CDA, D66 en PRO dragen ieder een wethouder voor. Nick van Egmond en Dolf Kistenmaker keren terug in het college. Mark Veldhuis en voormalig Zoeterwouds wethouder Monique van Sandik zijn de nieuwe gezichten. De kandidaatwethouders moeten nog officieel worden benoemd. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment 5 meldingen in de regio. Gaat om een totale vertragingstijd van 29 minuten en dat over 23 kilometer. Om te beginnen op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp staat 7 kilometer. Je vertraging is daar 6 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwbrug en Harmelen 4 kilometer 5 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 6 minuten vertraging en dat over 4 kilometer. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland levert je oponthoud op van 9 minuten. Komt door wegwerkzaamheden tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. Het staat op dit moment zo'n 6 kilometer aan file. En tot slot nog de N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazenwoudendorp en Zoetewoudewijpoort. 2 kilometer en je vertraging bedraagt daar zo'n 3 minuten. Pim, hoe is het op het spoor?
7: Op het spoor is momenteel ook zeer onrustig te noemen. Tussen Alphen aan den Rijn en Gouda rijden er geen treinen. Dit duurt ongeveer tot 9:15. Reis je via Utrecht of via Amsterdam, rijden daartussen geen treinen door een storing in de tunnel. Dit duurt ongeveer tot 8:15. En reis je vanaf of vanuit Rotterdam, rijden er sowieso geen treinen. Dit heeft allemaal te maken met de stroomstoring. Dit duurt tot dinsdag 7 juli.
1: Oké, dankjewel. Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken.
8: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om...

0: U stoer in me vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
1: Welcome.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: 7 over 7. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Maandag 6 juli 2026 vandaag. Ik kreeg trouwens op mijn kop, ik mag het niet meer zeggen. Richard, goedemorgen.
1: Juli mag ik niet meer zeggen?
0: Nee, ik mag geen juli meer zeggen, want juni is al geweest. Dus mensen raken niet meer in de war.
2: Ja, oké.
0: Okay. Ja, goedemorgen. Ja. Pim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Afgelopen weekend is mij iets opgevallen. Toen ik een beetje op social media, aan het scrollen was. Was namelijk het geval dat ik wat storytjes aan het doorzoeken was. En erachter kwam dat eigenlijk het beeldmateriaal steeds slechter wordt. In de zin van de kwaliteit ervan is steeds slechter aan het worden.
2: Oh?
0: Ik weet niet of jullie dat ook is opgevallen, maar ik vind het echt niet te doen in de afgelopen tijd.
3: Nog niet ten oren gekomen bij, maar
0: okay.
3: Leg jezelf nader uit.
0: Nou ja, we weten tegenwoordig allemaal wat 4K en wat HD en wat Pro-HD en wat UHD is en dat soort zaken. Ik bedoel, we komen er regelmatig mee in de weer met als we een televisie moeten kopen of een computerscherm of wat dan ook. En misschien wel wij net even iets meer, omdat wij natuurlijk een beetje ook in de techniekwereld zitten. Maar mocht je nou een tv hebben gekocht in de afgelopen dagen of in de afgelopen weken vanwege het WK voetbal, dan kan er toch wel eens voor zijn gekomen dat er iemand naar je toe is gekomen die zegt, joh, weet je, het is een hartstikke mooi beeldscherm wat hier staat, maar dit merk is tegenwoordig veel beter. Het heeft een grotere pixeldichtheid. Het zorgt ervoor dat de kleuren er beter uitkomen. Het is scherper dan ooit.
1: Ben je aan het zoeken voor een nieuwe tv of zo?
0: Nee, zeker niet. Maar het is een beetje om een vergelijking te maken met hetgeen wat je dan tegenkomt. Maar dan zie ik op social media te scrollen, op Instagram in dit geval. En dan zie ik allerlei abonnementsvormen voorbij komen. Weet je wel, dat je dan wat minder zichtbaar bent. Dat je niet in de story overzicht of de kijker overzicht van de stories te zien bent. Maar dan zie ik ook ineens pixels. Maar de ouderwetse pixels die we vroeger op de videobanden te zien zagen. Ja. Het is wel digitale ruis hoor, wat je dan ziet. Maar gewoon echt slecht beeldkwaliteit. Dat ik denk, we leven in de tijd van 2026. Hoe kan het nou nog zijn dat op Instagram er zeer regelmatig van dit soort beelden voorbij komt? Ik snap dat niet.
3: Maar is het niet voor esthetiek? Dat het er gewoon mooi uitziet. Want soms kies ik ook wel eens een vintage filtertje uit.
0: Nee, dan gaat het echt om een filter. Maar dat valt dan echt op. Maar op het moment dat iemand lekker op een bootje aan het varen is, dan wil iemand eigenlijk alleen maar de mooiste beeldkwaliteit laten zien. En de mooiste kleuren laten zien. Want je kan niet op een bootje zitten en dan denken, ik ga er een filtertje overheen plakken met pixels, met ruis.
3: Nee, dat lijkt me stug.
0: Je wilt het mooiste plaatje laten zien, toch, in dat geval?
3: Maar dit is een ik zit ook te zoeken op het wereldwijde web. Maar ik zie er niemand over klagen, hoor, Wes.
0: Misschien ligt het ook aan mij, hoor. Wat ik wel weet is dat het vaak ook met de internetverbinding te maken heeft. Op het moment dat je te lage snelheid hebt, dat het mooiste beeld niet kan laden. Of op het moment dat jij juist op dat bootje zit, ergens op de Middellandse Zee. dan is je internetkwaliteit ook niet hoog genoeg om de mooiste beelden op te loaden. Op te loaden. Ik klink echt als een boomer nu, hè?
1: Ja, best
0: op
1: wel, ja.
0: Ik
1: neem even afstand.
0: Ja, nee, dat is goed. Neem je lekker afstand. Je hebt sowieso afstand op het moment dat je daar op die Middellandse Zee zit. Maar het valt me op. Maar jullie dus nog niet. Het is echt iets wat ze op dit moment bij mij blijven hangen.
3: Nee, het is nog niet bij mij. Naar voren gekomen, hoor.
0: Nou, dan gaat dit weer volledig teniet. Ja, nee, dan ligt het gewoon aan mijn internetkwaliteit. Ik bedoel, zo is het ook. Ja, ik heb de laatste tijd überhaupt wel veel problemen met mijn telefoon. Ik klaag heel vaak tegen Richard Harman. Hey, wat een telefoon. Ik durf het af en toe niet eens te zeggen, maar dat ik bijna ga overstappen naar een ander merk, weet je wel. Omdat ik iedere keer wat problemen mee heb. Ja, nee, maar echt, dat ding wordt veel te warm iedere keer. En dan wil ik hem opladen en dan doet hij het niet. En iedere keer van dat soort zaken. Ik weet niet of dat met dit type te maken heeft of dat gewoon met mij te maken heeft. Dat kan natuurlijk ook. Dat eigenlijk helemaal niks uitmaakt welk merk ik heb. Maar misschien ligt de pixelkwaliteit op Instagram ook wel aan dat merk toestel wat ik heb. Ik weet het allemaal niet. Maar jullie val is dus niet opgevallen. Dus nee, het ligt aan mij. Nee, duidelijk. Is dat weer gebeurd.
3: En wij hebben gewoon een goede telefoon.
2: Ja, precies.
0: Is er iets anders wat jullie is opgevallen afgelopen weekend?
1: Ja. Ja? Daar mag ik het niet over hebben, geloof ik.
0: Daar mag je het niet over hebben?
1: Over het terugdraaien van een rode kaart.
0: Oh, dat! Het WK voetbal heb je het
1: Dat is toch wel hetgene wat toch wel mijn weekend heeft gekleurd gisteren.
0: Maar Jij kijkt toch geen WK voetbal?
1: Nee, maar zulke dingen volg ik natuurlijk wel.
0: Oh, dan weer wel.
3: Ik vind het best niche hoor. Dit moet je gewoon toevallig even net even voorbij zien komen.
1: Ja, ik heb het, nou ja, toevallig voorbij zien komen. CNN staat er vol van.
0: Ik wou zeggen, het was wel discussie van de dag gisteren ongeveer.
1: NOS, NOS, weet je, overal staat het.
0: Maar het is wel opvallend inderdaad.
1: Ja.
0: Maar het opvallendste is vooral dat Donald Trump natuurlijk, na aanleiding van het terugdraaien van die rode kaart, je mag dat tegenwoordig geen tweetberichtje meer noemen. Hoe mag je dat tegenwoordig noemen? Het is op zijn eigen social media kanaal, toch?
1: Ja.
0: Hoe heet dat ook weer? Dat Trump...
3: True Social.
0: Wat stuur je dan? Stuur je dan een post of stuur je dan een truth? Ja. Of een dare?
3: Een truth vind ik eigenlijk wel geinig.
1: Ja. Als Trump het stuurt, dan is het gewoon een brain fart.
0: Ja, bij Twitter had je natuurlijk een tweet. Je hebt, bij Instagram heb je een post. Bij Facebook dan zeg je wat je denkt. Of wat je doet. Het staat er altijd, hè? Waar denk jij nu aan? Maar wat is het dan bij zo'n true social? Is dat dan inderdaad een true wat je naar buiten...
1: Geen idee.
3: Dan stuur je een truth en je bent een truther.
0: Oh.
3: Mooi.
0: Ja, of gewoon een sukkel. Nee, maar... sorry hoor. Maar hij stuurde natuurlijk naar buiten van... joh, we willen de FIFA bedanken en het is een hartstikke goede beslissing wat er is genomen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is toch het hele feit dat hij er nog even een truth aan heeft gewaagd.
3: Ja,
0: als hij dat niet had gedaan, dan was de discussie toch wel minder groot geweest.
3: Het is toch zo apart dat je als president van een land gewoon kan zeggen... doe maar even die rode kaart maar even terugdraaien, joh.
0: Nee, maar dat is dus de vraag. Is dat het geval?
1: Nou ja, goed, de FIFA heeft dus gezegd van dat ze hem dus hebben omgezet. Dus met andere woorden, de rode kaart blijft staan. Alleen de regel dat hij dus de volgende wedstrijd niet mee mag doen...
0: Nee.
1: Dat hebben ze dus gewoon teruggedraaid.
0: Ja, dat klopt. Alleen dat gebeurt vaker. Weet je wel, het is in het voetbal is het gebruikelijk dat ze dan zeggen... het is een voorwaardelijke straf geworden. Dus de eerste volgende keer dat je weer zoiets uithaalt... dan kan het een rode kaart opleveren. Maar voor nu ben je niet geschorst. Voor nu is het oké. Alleen... Ja. Om het feit dat hij dat bericht naar buiten heeft gestuurd... koppelt iedereen het aan Donald Trump. Terwijl als hij er helemaal niks aan had gestuurd, over had gestuurd... dan was er toch niks aan de hand geweest. Dan had niemand toch überhaupt die koppeling kunnen maken. Ja, behalve Richard Harreman, maar dat...
1: Het punt is, het Witte Huis heeft wel degelijk contact gehad met Infantino. En dat is dus...
0: Waar blijkt dat uit dan? Ja, dat vraag ik me af.
1: Uit de logs die er zijn van zulke dingen, van het Witte Huis.
0: Oké.
1: Want die kunnen gewoon opgevraagd worden.
0: En wie heeft dat opgevraagd dan? Waar staat dat?
1: Goed, dat zal wel een van die nieuwsitems zullen er wel zijn.
0: Ik ben er echt benieuwd naar of dat daar echt een koppeling in te maken is.
1: Nieuwsoutlets dan, moet
0: ik
1: zeggen.
0: Ik heb gewoon echt het idee dat op het moment dat Donald Trump hier totaal geen bericht aan had gewaagd... dat er helemaal geen discussie op gang was gebracht.
1: Nou, dat denk ik wel.
3: Nou, minder.
0: Niet zo hoog als nu.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, een rode kaart is een rode kaart. En als je dat dan terug gaat draaien, weet je wat gebeurt. Ja, maar... Jij zegt het gebeurt wel vaker, maar niet zo vaak in een WK volgens mij.
3: Nee, het gebeurt niet zo vaak in de WK.
0: Nee, niet in de WK,
3: maar,
0: nee.
3: Op zich is het niet heel apart dat er een rode... Dat las ik ook wel ergens. Het is op zich niet heel apart dat er een rode kaart is. Die wordt
1: In zoverre wel dat ze dus hebben teruggedraaid. En ze hebben niet eens een uitleg erbij gegeven. Die hebben ze pas later gegeven.
0: Maar dit gebeurt echt in de normale voetbalcompetitie vaker.
1: Ja, maar je hebt nu over competitie. Je hebt nu over een WK. En het gaat nog eens een keertje over een gastland ook, hè?
0: Ja, nee, oké.
3: Ik vind het prachtig.
0: Ja. Ik snap dit, hè. Ik snap helemaal dat het tijdens een week aan voetbal is en zo. En dat het over Amerika gaat. Toevallig ook Amerika.
1: Toevallig.
0: Maar het feit dat het in de competitie vaker gebeurt... dat een rode kaart wordt geseponeerd... en Robin van Persie is in het afgelopen seizoen alleen maar... Nou, echt... Die scheep bijna in zijn broek om van de boosheid. Dat hij iedere keer weer te horen kreeg van... ja, maar hoezo is hij dan wel geseponeerd? En bij ons weer niet, weet je wel?

0: Het gebeurt echt regelmatig. Maar om het feit dat het om Amerika gaat, dat een Donald Trump hier een bericht aan heeft gewaagd, is de hele discussie op gang gekomen dat een Donald Trump hier wat mee te maken heeft. Ik ben echt benieuwd waar er in dit hele verhaal een koppeling te maken is met Donald Trump, buiten het feit dat hij dat bericht heeft gestuurd.
1: Het punt is dat hiervoor het maar één keer is gebeurd. En dat is 1962 geweest. Voor Garrincha was dat van Brazilië.
0: Ja.
1: Die kreeg rood in de halve finale tegen Chili. Na zware politieke druk en een petitie van de Chileense president werd zijn schorsing kwijtgescholden, waardoor hij de finale mocht spelen.
0: Wat heeft dat te maken met dit jaar?
1: Nee, maar ik wil er dus alleen maar mee zeggen. Het is dus nu pas maar voor de tweede keer in de hele geschiedenis van het WK gebeurd dat er dus nu een rode kaart wordt geseponeerd. En bij de eerste keer dat het gebeurde was het nog met politieke inmenging ook.
2: Lieve Richard, voor de luisteraars van de ochtendshow sta jij bekend als de WK-hater. Hoezo weet je zoveel vanaf?
1: Ho, dat wil ik even terugdraaien.
0: Nee, Nederland zelf wel hater.
1: Ik ben geen WK-hater. Ik ben alleen tegen de manier waarop het gegaan is en waar het gehouden wordt. In een land wat notabene gewoon niet eens echt een voetballand is.
2: Dus al het lekker gevoetbal met z'n allen in Frankrijk had je lekker meegekeken.
1: Had ik meegedaan.
2: Oh, meegedaan zelfs. Bondscoach, je ziet het.
0: Weet je wat ding is, Pim? Als je me over een paar weken vraagt als de voetbalcompetitie weer is begonnen, hoe heeft Feyenoord het gedaan? Dan heeft hij er totaal geen idee van, want dan kijk je het niet eens.
1: Ja, maar weet je, dat is het punt. Mijn hoofd zit vol met andere dingen.
2: Maar
1: ja.
2: Richard, heb je ooit een wedstrijd van 90 minuten voluit bekeken?
1: Ja, zeker.
0: Wanneer dan?
1: Ja, verschillende keren zelfs.
0: 1988 de finale.
1: Nee, ook. Die heb ik wel gezien trouwens. Als je klein jochie zijn van 12.
2: WK finale 2010, dat was de laatste. Toen was hij er klaar mee.
1: Nou ja, ik weet ook de beelden nog van Messi hoor, die zo raar deed.
0: Ja, dat klopt. Geleden. Die heb je verplicht gekeken, omdat we hier met z'n tweeën zaten in de uitzending.
1: Ik heb toen het hele WK wel gevolgd.
0: Oké. Okay. Nou, dat was het laatste WK was de laatste keer.
2: Mooi om te zien.
0: Goed.
1: Zijn jullie vervelend vandaag, zeg?
0: Ja, het is maandag, hou eens op.
1: Echt?
0: Begin van de week. We hebben het hele weekend ook stil moeten zitten en het week aan voetbal moeten kijken om een uurtje of 10 s'avonds, wat ik ook echt mega irritant vind. Maar goed, het regent niet alleen maar kaarten, althans die worden geseponeerd dan. Het regent wel zo nu en dan deze ochtend. Want het begint overwegend bewolkt. In het noorden en noordoosten kan wat lichte regen vallen. In het zuidwesten blijft het gewoon droog en laat de zon zich af en toe zien. Vanmiddag is het eerst nog bewolkt, maar vanuit het zuidwesten breekt de zon op steeds meer plaatsen door. In het noordoosten kan aanvankelijk nog wat regen vallen. En de temperatuur die loopt uiteen vandaag. Ja, dat is toch wel bizar te noemen eigenlijk. Het lijkt wel Donald Trumpiaans hoe de temperaturen uiteenlopen vandaag. Want het wordt 20 graden aan de noordkust en lokaal 29 graden in het zuidoosten. Dat is toch belachelijk?
1: Dat is bizar, toch?
0: Donald Trump! You win! Nee, grapje, Ries. Eindje. Maar het is wel... Zou Trump hier iets mee te maken hebben?
1: Ja, een beetje... Ik ga er niet eens meer op in op jullie. Echt.
0: Nee hoor, Wouter van je, zo is het ook.
1: Ik heb tenminste een goed werkende telefoon, Wes.
0: Ja, nee, dat is prima.
1: Ja.
0: Weet je wat het voordeel is van een niet goed werkende telefoon?
1: Nou,
0: ben je minder goed bereikbaar.
3: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
0: Nou, gelukkig zend ik uit van 7 tot 10 uur samen met Pim en Richard in de ochtendshow. En die korte broek, die kun je in ieder geval aantrekken, want het wordt best wel weer warm vandaag. Ja, überhaupt... Hele warme week weer deze week, hè? We maken ons weer op voor een hittegolf, hoor. Toch maar ijsjes uit gaan delen dan daar bij het Westhoven. Nou, een nieuwe week is begonnen en ook een nieuwe ochtendshow. Goedemorgen.

0: Oh. Zo, hang up van Madonna.
1: God. Ja.
0: Zit hier te kijken, wat gaat hij doen met die telefoon?
1: Echt, ik heb gewoon een whiplash gewoon van, van mijn nek in één keer moeten omdraaien. Gewoon,
0: echt hoor. Schrik zich helemaal wild natuurlijk. Ja. Jordaar hier in de ochtendshow. En daarvoor ook nog Wet, Wet, Wet en Wishing I Was Lucky. Nou ja, unlucky.
2: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: We zijn eruit hoor.
2: Veel te vroeg om op te staan.
0: 4:30. Goedemorgen.

0: Zit er in het nieuws. De nieuwsservice voor maandag 6 juli 2026 vandaag. Gries, wat is jou opgevallen?
1: Bij het Musée Lalique in het noordoosten van Frankrijk zijn vermoedelijk juwelen ter waarde van miljoenen euro's gestolen. De dader of daders kwamen gisterochtend vroeg binnen via een nooddeur. Hoewel meerdere alarmen afgingen, werd de inbraak pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester zijn ongeveer 20 sieraden verdwenen met een gezamenlijke waarde van mogelijk 4 miljoen euro. De Franse autoriteiten doen onderzoek. Het museum blijft voorlopig gesloten. Dus je hoeft er niet naartoe, Wes.
0: Het was niet de schoonmaker.
1: Ja, goed, dat moet nou uitgezocht worden. Maar het zou best wel kunnen. Weet
0: het zou wat zijn, hè, dat de schoonmaker dan mailt dat er een inbraak is geweest en dat de schoonmaker dan is geweest.
1: Nou, dan heb je wel ballen, hoor. Hè.
0: Nou ja, niet alleen maar ballen, maar je hebt ook een mop.
1: Ja, en sieraden.
0: Ja, en sieraden inderdaad die je kunt verkopen. Ja, bizar. De laatste tijd natuurlijk vaker dit soort nieuws uit Frankrijk. Er zijn natuurlijk ook veel musea's en zo, ja. Maar... het feit dat hier opnieuw een toch wel grote inbraak in zoverre, zo kun je het wel noemen, is gepleegd. Dat is wel bizar te noemen inderdaad. Pim, wat is jou opgevallen in het nieuws?
2: Mij is opgevallen dat het lijkt net voorbij, maar de volgende hittegolf zit er alweer aan te komen. Code rood, afgelaste evenementen, dichte scholen en een treinstoring. Gedurende de 11 dagen durende superhittegolf in juni liet het zien dat de samenleving totaal nog niet goed is ingericht op dit soort momenten. Maar volgens experts moeten we hier echt gaan aan leren wennen. En moeten we er meer weerbaar voor zijn. Want verschillende weermodellen voorspellen dat dit veel vaker gaat gebeuren.
0: Ja, het is wel de verwachting natuurlijk. Zeker naar aanleiding van hetgeen wat we allemaal hebben meegekregen in de afgelopen dagen.
2: Ja, zeker. Nee, dat klopt.
0: Ja. En er staat er natuurlijk weer eentje op de planning. Ik bedoel, aankomende vrijdag wordt het ook weer 30 graden. Dan wordt het geen 32 graden of 35 graden, maar wel 30 graden. Ja, ik weet niet wat de weersvoorspellingen voor begin volgende week gaan doen. Er kan natuurlijk van alles in veranderen, hè, maar het is wel iets waar we rekening mee moeten houden in de komende periode. Hoe is jullie verwachting? Hebben we over wanneer hebben we 40 graden sowieso in de zomer? Nou, ja, gaat daar nog tientallen jaren overheen? Of duurt het nog een paar jaar?
1: We hebben het al een keer gehad. Hey, een jaar of 3, 4 geleden.
0: Nou, dit gewoon jaar standaard, ook. Weet je wel?
2: Nou, de weermodellen zeggen dus dat dit gewoon standaard gaat worden. Dat het gewoon gaat gebeuren dat we jaarlijks een moment krijgen dat we gewoon tegen de 40 gaan zitten.
0: Ja.
2: En dat is...
0: Per wanneer? Per direct? Is het per 2036? Is het per... Is daar een idee van?
2: Daar is geen idee van, maar daar is geen idee van. Gewoon gezegd, ga er maar gewoon vanuit. Dus dat is niet...
0: ga er gewoon maar vanuit en je ziet het wel. Maar je moet er nu alvast op inspelen, maar wanneer? Geen idee. Dat kunnen ze dan nog niet voorspellen,
1: Ik voorspel over 3 jaar met mijn verjaardag, 27 januari... dat ik gewoon lekker iedereen uitnodig voor een barbecue.
0: Ja, maar dat kun je sowieso doen, Ries. Je kunt gewoon in de winter kun je barbecuen.
1: Ja, dat weet ik.

0: In de winter kan je niet barbecuen.
1: Kun je zeker barbecuen, geen probleem.
0: Heb je ooit eens in de winter gebarbecued?
2: Hij wel.
1: 100%.
0: Hij wel, staat nergens op. Dat is echt, dan ben je echt bipolair. Dat gaat nog helemaal nergens over.
1: Serieus, elk jaar doe ik in de winter een barbecueetje.
0: Ja, maar Wesley, dat gaat helemaal nergens
1: het
0: over in de winter.
1: Het is heerlijk, Pim.
0: Jij bent de enige die dit doet.
1: Nee, dat is niet waar. Er zijn veel meer mensen die dit doen. En daarnaast, het is ook heerlijk warm bij zo'n barbecue
0: maar
1: in de winter.
0: Dan zie ik dus dit voor me als ik het goed zie. Het is 6:00 s'avonds, pikken donker. Wesley zet zijn barbecue aan. Hij daar in zijn korte broek, in zijn korte mouwen t-shirt, zijn tanktop aan. Zonder studio of zo in zijn schuur, dat hij dan wel lekker bijbruint. En dan gaat hij daarna een soort sperp erop gooien. En loopt hij naar binnen om, in plaats van, weet je wel, normaal als je barbecueet. Als je de barbecue bent, dan sta je lekker buiten, weet je wel. Want alle mensen, alle mannen bij elkaar, want zo werkt een barbecue. Alle mannen worden naar de barbecue gestuurd. Alle vrouwen gaan lekker zitten op de bank. En dan daarna ga jij dus naar binnen lopen om de sperrip aan te geven.
1: Je bent echt heel goed in fantaseren, maar nee, zo werkt het niet. Het is wel dat ik zeg maar om 11:00 's ochtends de barbecue aansteek om iets lekker te laten garen de hele dag.
0: 11:00 's ochtends?
1: En dan op een gegeven moment, dan, om een uurtje of 4:05, dan haal ik het eraf. En dan leggen we de rest op de barbecue. En dan is het even snel bakken en dan weer naar binnen. Want ja, binnen is het wel gezellig en lekker warm. Want buiten sta je meestal in je eentje. Of er moet altijd nog even iemand naar buiten komen om gezellig bij je te staan.
0: Maar dat is toch het hele idee van barbecuen, dat alle mannen bij elkaar gaan staan?
1: Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat vind ik ook helemaal niet erg als dat niet gebeurt. Ik vind het ook heerlijk om gewoon lekker in mijn element gewoon alleen te staan daar buiten.
0: Heb je een green egg?
1: Ja, dat heb je wel eens gevraagd.
0: Ik heb zo'n
1: ei inderdaad. Ja.
0: Nou ja, dan krijg je dus hetzelfde principe van, dan willen mannen daarnaar kijken. Ik herken het zelf ook.
1: Nee, want mensen zijn inmiddels wel gewend dat ik zo'n ding heb. Dus ze hoeven daar helemaal niet meer naar te kijken.
0: Ja, oké. Nee, het
1: is echt heerlijk. En dan heb je gewoon die zomerse rook, zeg maar, vanuit de barbecue. Heb je gewoon lekker in de winter en dan ben je met z'n allen aan het genieten. Ik zou serieus pleiten voor niet een kerstdiner, maar een kerstbarbecue met z'n allen. Het lijkt me heerlijk.
0: Zie je dat echt voor je? Kerstbarbecue? Ja.
1: Weet je waarom ook? Heb je tenminste niet de geur op een gegeven moment in je huis met de gourmet en dat soort dingen.
0: Ja, dat is wel waterdicht. Daar heeft hij me even helemaal terug.
1: Ja, zeker. Het enige is wel in de winter, en daar moet je dan rekening mee houden, is dat je wel vocht in je kolen kan krijgen, waardoor het heel erg kan roken. Dus daar moet je rekening mee houden.
0: Heb je geen lekker eigen huis en tuin muziekje? Dit begint echt zo'n eigen huis en tuin momentje te worden. Ik probeer te fluiten, maar het lukt niet. Ik kan niet zo goed fluiten. Maar
1: nee, als je het niet kan, dan moet je het ook niet doen. Maar het is,
0: Dat klinkt wel zo. Ja, dit.
1: Nico, heb jij een tip om lekker in de winter ook te kunnen barbecuen? Nou, god, hoe heet ze ook weer? Mirna? Mirna Goossens?
2: Mirna Goossens. Zo, dat is lang geleden.
1: Nou, Mirna. Ik heb inderdaad een heerlijke, lekkere tip om lekker buiten te barbecuen tijdens de winterperiode. Je moet gewoon lekker warm aankleden en anders word je vanzelf wel warm van de barbecue. En het heerlijke, rokerige idee van het vlees op die barbecue in de winter doet je denken aan de zomer, waardoor je de winter heerlijk kunt doorkomen. Buiten het feit omdat je gewoon in de winterperiode ook 17 graden hebt. Dus het maakt geen reet uit tegenwoordig.
0: Ja, zometeen gewoon 30. Dus
1: nou ja, zo is het inderdaad. Nou, hebben we dat ook weer gehad. Dank jullie wel voor deze tips. 4:08 is het. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow. Studio Alf en Kagen Brazem is het. Zometeen in de ochtendshow, daar gaan we weer spelen hoor. Waar of niet waar, de drie stellingen van Thijs van der Dussen zijn inmiddels alweer binnen. En zometeen dan gaan we ze laten horen aan je. Wij gaan erop antwoorden hier in de studio door een interne strijd te voeren tussen Pim, Richard en ikzelf. Maar jij kunt vooral meespelen, want daar gaat het natuurlijk om. We hebben uiteindelijk de dagwinnaar uit te roepen. En ook de vier stickers die er op je liggen te wachten. Die willen we graag naar je opsturen. Moet je wel het antwoord goed hebben. En je antwoorden kun je opsturen naar studioalf.nl. /WhatsApp per briefkaart. En dan een postzegel erop en dat komt helemaal goed. Nee, het is gewoon gratis hoor, via de eigen WhatsApp. Studioalf.nl. /WhatsApp. Doe mee met waar of niet waar. Zometeen dan krijg je de drie stellingen van Thijs van der Dussen. Eerst tijd voor het nieuws en dat krijg je dan van de NOS.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten en provincies mogen deze zomer al probleemwolven afschieten bij incidenten. Staatssecretaris Erkens vindt de situatie met probleemwolven verergerd en vindt daarom dat er eerder ingegrepen moet worden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Er zouden een wooncomplex en winkels zijn geraakt. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland.

0: stad in Alphen aan de Rijn komen 225 woningen. Het grootste deel bestaat uit sociale huur en betaalbare woningen. De gemeente verwacht na de zomer met de eerste werkzaamheden te kunnen beginnen. Wel wordt nog onderzocht of beschermende randzuilen in een nabijgelegen groenstrook gevolgen hebben voor de aanleg van de toegangsweg. De 30-jarige LN uit Den Haag is veroordeeld tot 5 jaar cel voor de opslag van een grote hoeveelheid cocaïne in een drankenloods in Ter Aar. De drugs maakte deel uit van een partij die leidde tot een reeks geweldsincidenten, waaronder een beschieting in Alphen en een explosie in Rijnsaterwoude. De verdachte is na de uitspraak direct aangehouden. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries. Zo, wacht even hoor.
2: Yes, Ries. Dankjewel.
1: Yes, Ries. Dankjewel. Oké, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment 9 meldingen in de regio. 48 kilometer in totaal en een totale vertragingstijd van 71 minuten. Je krijgt van mij de meldingen van 10 minuten of langer. Om te beginnen met de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouden en Nieuwebrug staat op dit moment 6 kilometer. Je vertraging is daar een kwartier. En iets meer dan een kwartier sta je vast op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Er zijn namelijk wegwerkzaamheden aan de gang tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. En daarom staat op dit moment een file van 9 kilometer. Ja, Pim Hoest, verder op het spoor.
3: Ja, op het spoor is het momenteel ronduit chaos te noemen. Als je vanuit Alphen aan de Rijn rijdt naar Gouda, rijden er geen sprinters. Dit heeft te maken met de seinstoring, die duurt tot 9:15. Als je rijdt tussen Utrecht en Amsterdam, rijden er minder sprinters. Dit heeft te maken met de storing in de tunnel. Dit duurt ongeveer tot 9:15. Reis je vanaf Rotterdam van Breda, rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn. Reis je van Rotterdam, Dordrecht of Den Haag, heb je te maken met de stroomstoring. Dit duurt op dinsdag 7 juli 5:00.
1: Ik vind het wel grappig dat ze dan weten tot hoe lang zo'n stroomstoring kan duren. Weet je wel, dat ze van tevoren eigenlijk hem in hebben gesteld. Tot dan mag die duren.
0: Nou ja, was van de weekend was het ook in één keer raakt dat in één keer een netbeheerder stroom heeft uitgezet van een hele regio.
1: Dat klopt inderdaad. Dat is zometeen in het nieuws ook. Want dat heb ik zometeen in een nieuwsoverzichtje voor je zitten. Wat we ook zometeen hebben, dat was hem trouwens, Pim.
3: Zeker, dat was hem, jongens.
1: Dankjewel. Ja, wat we ook zometeen hebben in de ochtendshow is natuurlijk waar of niet waar. Meespelen kan via de app studioalf.nl. /WhatsApp. Zet in bericht 1, 2 en 3. En de achter waar of niet waar. Want ja, dat zijn ook de antwoorden die je kunt geven op de stellingen die vriend van de show, Thijs van de Dus, ons zometeen gaat voorleggen. En ja, wil je meespelen? Studioalf.nl. /WhatsApp. Doe het vooral. Want zowel de titel dagwinnaar als die 4 stickers, ja, die liggen op je te wachten. Dus dat wil je. Speel mee zo meteen. Goedemorgen.

0: Vrande en Break My Heart in de ochtendshow van Studio van Kagebrazem. Daarvoor ook nog Talk To You. En Another 45 Ultra is de artiest die daar aan gekoppeld is. Zometeen in de ochtendshow, dan gaan we weer ronden de voor- of de naspelen. Dat doen we over een uurtje. We gaan je muziekkennis testen. Dat is een van de spelletjes die we spelen. Waaronder ook een spelletje die we altijd rond 7:15 spelen. En dat is namelijk het spel Waar of Niet Waar. In beide gevallen kun je je melden via de app studioalf.nl/WhatsApp. Zometeen dan horen we drie stellingen van Thijs van der Dussen. Dat is oud-stagiair van de show, maar tegenwoordig vriend van de show. En ja, we kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Dat gaan wij niet alleen zelf doen, want ja, Pim, Richard en ik die hebben altijd een interne strijd hier. Maar jij kunt ook meespelen en we hebben vooral graag jouw antwoorden in de app studioalf.nl/WhatsApp. Want ja, daar kun je antwoorden kwijt. En we willen heel graag iemand uitroepen tot dagwinnaar vandaag. Niet alleen maar de dagwinnaar kunnen we uitroepen. We kunnen ook de vier stickers dan uitdelen die er voor jou klaar liggen. Dus studioalf.nl/WhatsApp, meld je daar. Ja, en wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar in Waar of Niet Waar. Heren in de studio, zijn jullie er klaar voor?
1: Ik wel.
0: Want we gaan het weer doen hoor. We gaan hoi zeggen tegen Thijs van Dussen.
2: Hoi.
0: En ja, dan horen we de eerste stelling voor vandaag. Zeg het maar Ries.
2: Hoi.
3: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Op Uranus duurt een seizoen ongeveer 21 aardse jaren. Waar of niet waar?
0: Op Uranus, een van de planeten, duurt een seizoen zo'n 21
1: jaar.
0: Aardse jaren, zeg maar. Dat waar of niet waar? Ja, dat is heel lang. Maar is dat waar of niet waar?
1: Ik zeg het is waar.
0: Jij zegt dat het waar is. Ries, wat zeg jij?
4: Ja, ik zeg het ook.
0: Jij zegt ook dat het waar is?
4: Ja.
0: Jeetje. Nou, oké. Okay. Ik zeg ook dat het waar is dan. Ja. Als jullie er zo in staan, dan moet ik wel meelopen natuurlijk. Stelling nummer 2, die klinkt als volgt.
3: Stelling nummer 2. Het hart van een giraf kan meer dan 10 kilo wegen.
0: Het hart van een giraf kan meer dan 10 kilo wegen? Wat is dat dan weer, joh?
2: 10 kilo?
0: 10 kilo.
2: Ja. Nah, dat kan nooit.
0: Ik bedoel, die giraffen die dansen altijd heel licht. Althans, zo lijkt het wel. Op die hele dunne pootjes, weet je wel. Het lijkt me niet dat er nog meer gewicht aan een giraf zit. Want zeker met die dunne pootjes, dan vallen ze toch op een gegeven moment om. Ja, van al dat gewicht.
2: En die lange nek.
0: En ze moeten ook nog kunnen opstaan. Want als zij op een gegeven moment gaan slapen, dan zakken ze helemaal zo door die poot en liggen ze als een kat een beetje voor zich uit te staren.
1: Eén discussie online over de giraf en de stropdas. Waar moet de stropdas hangen op een giraf, zeg maar?
0: Oh,
1: aan
0: ja.
1: Het begin van zijn nek of aan het einde van zijn nek?
0: Oh, ja.
1: Dat is echt een hele goede.
2: Nou, bij ons zit hij aan het begin van de nek, dus bij een giraf ook, vind ik.
1: Ik weet het niet. Ik vind aan het einde van de nek. Maar goed, ik zeg het is
0: moet
1: niet
0: hangen
1: waar.
0: Op het borstje, zeg maar. Niet op de nek zelf. Ja, dat zou heel raar zijn, ja. Ja, precies.
2: Dan zit je onder je kin, zit je hem zo te douwen. Je zo.
0: Maar goed, dit is een hele andere discussie. De vraag was, is het hart van de giraf hoeveel kilo?
2: 10 kilo.
0: 10 kilo, jij zei?
2: Niet waar.
0: Niet waar. Wat zeg jij, Ries?
2: Nou ja, je hebt een hele lange nek en dan moet natuurlijk dat bloed allemaal naartoe gepompt worden naar het hoofd toe. Dus ik denk dat het wel eens waar zou kunnen zijn. Dus ik zeg waar.
0: Ja, oh zo, ja. Hey, ik zou dan eerder zeggen dat de bloedaderen, dat die heel zwaar zijn, omdat dat gewoon heel veel is bij elkaar. Maar is het hart dan? Nou ja, volgens mij is het hart dan niet 10 kilo.
2: Dus jij zegt niet waar?
0: Ik zeg niet waar, nee.
2: Okay.
0: Dan stelling nummer 3 tot slot.
3: En stelling nummer 3. Amandelen groeien onder de grond, net als pinda's.
0: Ja, die zitten gewoon in mijn keel, hoor.
2: Maar... Ik wil net zeggen, je hebt toch je neus amandelen en je keel amandelen?
0: Ja, nee, amandelen, het gaat om die nootjes natuurlijk.
2: Ja.
0: Groeien ze onder de grond, was de vraag, toch? Thijs, herhaal hem nog even een keertje.
3: En stelling nummer 3. Amandelen groeien onder de grond, net als pinda's.
0: Ja, groeien ze onder de grond, net als pinda's, is de vraag. En wat denk jij, Pim?
1: Ik heb het idee dat dit valt onder algemene kennis en ik heb dit even nu niet. Dus ik zeg...
0: Die algemene kennis beschik je niet over?
1: Nee, ik beschik er even niet over. Ah. Maar ik ga puur gokken en dan ga ik voor het is waar.
0: Jij zegt dat het waar is. Wat denk jij, Ries?
2: Ik ga erin mee, ik zeg ook waar.
0: Jij gaat erin mee, jij zegt ook waar. Ik zeg... Ja, ook dat het waar is.
1: Maar hoezo weet niemand van ons dit? Dit is toch heel raar eigenlijk? Het is toch niet heel moeilijk om te weten hoe...
0: Ik denk doorgaans niet in het leven na over waar de amandelen groeien.
2: Nee, ja, precies dat.
1: Nee, maar goed, als ik aan jou vraag hoe groeit een aardbei, dan weet je het wel.
0: Daar denk ik ook doorgaans nooit bij na.
1: Maar je weet het wel.
0: Ja, ik weet het wel. Ook omdat ik ze in mijn tuin heb geplant.
1: Kijk.
0: Maar dat is het enige.
1: Maar dan...
0: Ik heb geen pinda's in de grond, in mijn tuin.
1: Nee?
0: Nee. In principe niet. Of er moet toevallig een nootje ergens een keer zijn gevallen tijdens een barbecue, maar...
2: Volgens mij groeien amandelen gewoon aan een boom, dus...
1: Maar jij hebt ook gezegd waar.
2: Ik zeg waar, ja, ja. Ik heb ook gezegd waar, dus.
0: Ja, oké, nou, dan hebben we in ieder geval alle antwoorden van ons. En wat denk jij, want daar gaat het vooral om natuurlijk. Studioalf.nl/WhatsApp, geef je antwoorden door. Zet in je bericht 1, 2, 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En wellicht kunnen we jou zometeen uitroepen tot dag winnaar in waar of niet waar. Ja, wil je ze nog één keer herhalen, Thijs? Want dan weten we ook over welke stelling het ook alweer gaat.
3: Welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Op Uranus duurt een seizoen ongeveer 21 aardse jaren. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar?
3: Stelling nummer 2. Het hart van een giraf kan meer dan 10 kilo wegen.
0: Ook hier de vraag waar of niet waar.
3: En stelling nummer 3. Amandelen groeien onder de grond, net als pinda's.
0: Ja, en ook hier de vraag waar of niet waar. Wat denk jij? Zet in je bericht 1, 2, 3 dagen waar of niet waar. Wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar voor deze maandag 6 juli. Juli, want anders krijg ik weer op mijn kop. En kunnen wij die stickers aan je uitdelen. Dus studiehalf.nl/WhatsApp.

0: Ja, dus dan goes up op dit moment, want het is natuurlijk maandagochtend vandaag, 6 juli 2026. You're the level 42 and the sun goes down in de 7-inch mix. Ja, dat is toch een iets sneller mixje, zeg maar, dan doorgaans het plaatje duurt. Want die kan... Ja, Risha riep net... Dit is nou doorgaans niet een plaatje wat ik zou uitkiezen, omdat hij vrij rustig is. Nou, nu kunnen we niet altijd gas geven in onze show.
1: Dat niet, maar meer omdat dat je het niet verwacht van een band als Level 42.
0: Nee, maar eigenlijk elke artiest die kiest er wel voor om een wat rustiger plaatje uit te brengen. Dat is dan van Level 42, deze onder andere, The Sun Goes Down. Maar er is dus een plaatje, of tenminste de originele plaat, die is nog langzamer dan dit.
1: Jezus.
0: Ja, dus vandaar dat ik toch de 7-inch mix maar had genomen. dat is iets met ouderwets.
1: Ja.
0: Pim die zit een beetje voor zich uit te staren. Die denkt van, waar hebben jullie het nou over? Maar dat heeft iets te maken met vinyl en dat soort zaken.
1: Zit toch wel
2: Level 42 en zo ken ik wel. Ja. Level bekend, maar ik vind het een mooie analyse weer van Wesley.
0: Nou, bedankt.
2: Ja, echt gewoon positief bedoeld. Ja.
0: Bedankt, daarom ook. Ja. Zeg, waar of niet waar, daar hebben we ook analyses op gegeven. Op de antwoorden die we hebben gegeven in waar of niet waar. De antwoorden hopen we vooral van jou te krijgen. Jij kunt in je bericht sturen. 1, 2 en 3 dachten waar of niet waar. En dan hebben we het natuurlijk over de drie stellingen van Thijs van der Dussen. We hopen daarmee een dagwinnaar vandaag uit te roepen. En ook de vier stickers op te sturen. Want die liggen voor je klaar. Dus we hopen het vooral aan je uit te delen. Moet je het antwoord wel goed hebben, dus laten we even alles controleren. Om te beginnen bij stelling nummer 1.
3: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. Op Uranus duurt een seizoen ongeveer 21 aardse jaren. Waar of niet waar?
0: Ja, een seizoen op de planeet Uranus duurt 21 aardse jaren. Pim, wat zei jij als antwoord op waar of niet waar?
4: Mijn antwoord was als volgt. Ik pak hem er snel bij. Mijn antwoord was waar.
0: Jouw antwoord was waar. Ries, zei jij waar of niet waar?
5: Ik zei ook waar.
0: Jij zei ook waar. Ja, en ik ging met jullie mee. Ik zei ook dat het waar is. Misschien heb ik daarmee een fout gemaakt, misschien ook niet. Maar we horen het van Thijs van der Dussen.
3: En dan zijn we aangekomen bij de antwoorden. En dan beginnen we bij stelling nummer 1. Die is namelijk waar. Ja, Uranus doet 84 jaar over een rondje om de zon. Dat duurt elk seizoen ongeveer 21 jaar.
0: Wauw. Dat is flink hoor. Dan duurt het heel lang voordat de winter voorbij is.
1: Zeker.
0: Ja, en de zomer en de lente en de herfst en zo. Hebben ze eigenlijk dezelfde seizoen als op aarde?
5: Volgens mij niet.
2: Volgens mij hebben die planeten toch sowieso geen seizoenen.
5: Ja, op zich wel. Maar het ligt aan hoe dat ze gekanteld zijn. Doordat onze planeet een klein stukje gekanteld is,
0: ja?
5: Heb je dus seizoenen.
0: Oh, vandaar dat ik heel slecht ben in mijn evenwicht houden.
5: In jouw geval wel.
0: Stelling nummer 2 dan, die klonk als volgt.
3: Stelling nummer 2. Het hart van een giraf kan meer dan 10 kilo wegen.
0: Ja, weegt een hart van een giraf meer dan 10 kilo? Is dat waar of niet waar? Jij zei Pim.
4: Ik zei niet waar.
0: Jij zei niet waar. Ries zei.
5: Waar.
0: Jij zei waar. En ik zei dat het niet waar was. Is het waar of niet waar? Ja, Thijs die weet het antwoord.
3: Stelling nummer 2. Die is ook waar. Ja, om dat bloed helemaal naar de hersenen te pompen, heeft die giraf een enorm krachtig hart nodig dat ongeveer 11 kilo kan wegen.
5: Dat zei ik.
0: Ja, bizar, hé. Flink hart dan, hé?
5: Ja.
0: Dan kan je niet zeggen dat een giraf een klein hartje heeft. Want nee, die heeft een flinke. Nee, nou ja, misschien voor zijn postuur dan. Maar goed, het antwoord op stelling nummer 2 had dus moeten zijn waar. Stelling nummer 3.
3: En stelling nummer 3. Amandelen groeien onder de grond net als pinda's.
0: Ja, groeien ze onder de grond net als pinda's of hangen ze aan een boom of weet ik veel wat. Jij zei in ieder geval, Pim.
4: Ik zei dat het waar was.
0: Jij zei dat het waar was. Ries zei...
5: Volgens mij staat het hier verkeerd. Volgens mij heb ik gezegd niet waar. Er staat hier waar op mijn systeem.
0: Nee, op een gegeven moment heb jij volgens mij je antwoord veranderd naar waar.
4: Ik vond het dus ook heel apart. Omdat jij dus zei, nee, volgens mij groeien ze onder de grond. Dus jij dus waar.
0: Ja. In eerste instantie zei je niet waar. Uiteindelijk gaf jij, ja, volgens mij groeien ze onder de grond. Toen zei je uiteindelijk, ik denk dat het waar is.
5: Nee, maar ik zei volgens mij dat ze aan een boom
4: maar
5: groeien.
4: Maar we hebben het antwoord op niet. Wij kunnen nog gewoon switchen, toch?
0: Nee, eigenlijk niet. Maar goed, bij deze geef ons even uitsluitsel.
5: Ik zeg dat ze gewoon aan een boom groeien, dus niet waar. Ze groeien niet onder de grond.
0: Oké, jij zegt niet waar. Ik zei dat het wel waar was. Dus dat zijn de verschillende antwoorden die er zijn gegeven. Ik zei dus waar, niet waar, waar. Richard zei waar, niet waar. En Pim zei waar, niet waar, waar.
4: Correct, dat klopt. Tevens juist.
0: Ja. Nou, het laatste antwoord op de laatste stelling. Stelling nummer 3 is...
3: En stelling nummer 3, die is helaas niet waar. Ja. Want amandelen die groeien namelijk aan de boom. Pinda's die ontwikkelen zich onder de grond. Maar zoals ik al zei, amandelen die hangen aan de boom.
0: Hey. Ja, en het vogeltje fluit. Zoals bij
5: Vaak wel.
0: Tijdens de race. Hij is laat vandaag, moet ik zeggen.
5: En de schoonmaakmachine van de gemeente Alphen, die maakt een kalerherrie. Maar ja, goed, dat zijn we ook wel gewend.
0: Zijn we inmiddels... Ja, maar dan een uur eerder. Maar goed, ik ben een beetje in de war wat dat betreft. Het is bijna 8:00, dus daarom gaan we heel gauw naar het uitroepen van de dag, winnaar van vandaag. Want het antwoord had moeten zijn waar, waar, niet waar. En degene die dat goed heeft geantwoord, dat is Richard Harreman. Yes. Van harte gefeliciteerd, Ries.
5: Dankjewel.
0: Maar het gaat natuurlijk niet om jou, het gaat om de

0: luisteraar. En daarin kunnen wij jou uitroepen tot dagwinnaar. En de 4 stickers opsturen. Want die behoren ook tot het prijzenpakket die we uitdelen elke dag in Waar of Niet Waar. En dat is Aiden. Aiden die zegt namelijk waar niet waar. Dus Aiden, van harte gefeliciteerd.
1: Goed gedaan, Aiden.
0: Heel goed gedaan. Zorg ervoor dat even jouw adresgegevens onze kant op komt. Want dan kunnen we namelijk jou de stickers opsturen. En ook de titeldagwinnaar, die kunnen we dan naar je opsturen. Dat is altijd wel fijn om dat dan ook te hebben. Want anders dan ligt het hier maar en dan kunnen we er niks mee. Nou, dat. Zeg, en door. Morgen natuurlijk weer een nieuwe ronde Waar of Niet Waar. Rond 7:45 spelen we dat hier in de ochtendshow. Vandaag zijn we er tot 10:00. Met zometeen natuurlijk de voor of de na. We hebben wat nieuws voor je. Waaronder dat verhaal wat jij zei, Ries. Jij had het net ergens over. Dat er was iets gevonden of wat dan ook. Wat was het nou? Toen zei ik nog, dat heb ik zometeen in het nieuws. Ik weet net niet meer waarom het ging.
2: Nee, dat was Pim volgens mij die had het ergens over.
0: Nee, jij vertelde dat. Toen zei ik nog, dat hebben we zometeen in het nieuws.
2: Ik heb geen idee meer.
1: Een stroomstoring.
0: Oh, over die stroomstoring
2: Ja, goed zo. Dankjewel, Pim.
0: Iets met dat er een hele regio was afgesloten door een stroomleverancier. Ja. Nou, heel gedoe. Zometeen daar wat meer duidelijkheid over hier in de ochtendshow.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: De Ochtendshow. Hele goedemorgen. 7:58 is het, de ochtendshow voor de maandag. En het nieuws van 8:00, de NOS.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Oriental. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
11: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
10: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
12: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
10: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Yes, Levi, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio krijgen we van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Tussen 2028 en 2030.

0: 30 krijgen 8 beweegbare bruggen in Alphen aan den Rijn en de regio groot onderhoud. Onder meer de Albert Schweitzerbrug, Koningin Julianabrug en de Alphensebrug worden aangepakt. Om de verkeershinder te beperken wordt steeds aan 1 brug tegelijk gewerkt. Toch kan een brug door de werkzaamheden minimaal een half jaar buiten gebruik zijn. Het totale onderhoud kost zo'n 31 miljoen euro. In het bospark in Alphen aan den Rijn wordt de fiets- en wandelroute verbeterd. De bestaande voetgangersbrug bij de Anna van Burenlaan maakt plaats voor een bredere brug voor zowel fietsers als voetgangers. Deze week zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen. Daarna worden ook de asfaltpaden in het park vernieuwd. De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum aan de Kerkweg zorgt voor veel discussie in Rijnstad en Woude. Inwoners maken zich vooral zorgen over de omvang van de opvang, het gebrek aan voorzieningen en de verkeerssituatie. De gemeente Kagen-Brasem en Nieuwkoop willen gezamenlijk 367 asielzoekers opvangen. Het COA onderzoekt eerst of de locatie aan de Kerkweg daarvoor geschikt is. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn op dit moment 8 files in de regio te melden. Een totale lengte van 35 kilometer. En een vertragingstijd van 76 minuten. Je krijgt van mij de langste, dat zijn die van 10 minuten of langer. Om te beginnen op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. Er staat 8 kilometer. Je vertraging is daar 21 minuten. Komt door wegwerkzaamheden. En door opruimwerkzaamheden is er 1 rijstrook dicht op de N11 Bodegraven richting Leiden. En dat is dan tussen Hazenswoudendorp en de aansluiting met de A4. Staat op dit moment 4 kilometer en je vertraging is daar bijna een half uur. Jeetje. Nou, Pim, hoe is het op het spoor?
2: Op het spoor is momenteel niet echt beter. Tussen Alphen aan den Rijn en Gouda is een seinstoring. Die duurt ongeveer tot 9:15. Tussen Amsterdam en Utrecht en Utrecht-Amsterdam is er een storing in een tunnel. Die duurt tot minstens 10:00 ochtends. En als je via Rotterdam reist, moet je rekening houden met geen of veel hinder. Dit heeft allemaal te maken met een stroomstoring. Dit duurt tot dinsdag 7 juli. Om 5:00 is dit afgelopen.
1: Oké, dankjewel. Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken. En dan moet het helemaal goed komen. En zet vooral de ochtendshow aan tot 10:00, want ook wij houden je op de hoogte.
3: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You in de ochtendshow. Ten Festival hoorde hier van Afrojack en Rabel. Hele goedemorgen. Het is maandag, 6 juli 2026 vandaag, 8:15. Welkom bij de ochtendshow op Studio van Karen Brazen. Pim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Richard, ook goedemorgen.
2: Ook goedemorgen.
0: Ja, 2 weken duurt het voordat je eindelijk een beetje bent bekoeld, zeg maar, van een jaar lang werken. Een lang weekend of een paar losse vrije dagen zijn voor veel mensen niet meer genoeg. Om echt tot rust te komen, volgens deskundigen duurt het namelijk vaak enkele dagen voordat lichaam en geest overschakelen van werkmodus naar vakantiemodus.
2: Oh ja.
0: Als daarna begint het echt te ontspannen. En daarom adviseren zij om, als het kan, minstens 2 weken achter elkaar vrij te nemen. Dat is volgens onderzoekers ook steeds belangrijker, omdat korte pauzes en vrije momenten in het dagelijks leven steeds schaarser wordt. Wie langere tijd achter elkaar vrij neemt, keert vaker uitgerust terug. Dat ervaart minder stress en houdt het positieve vakantiegevoel ook langduriger vast.
2: Nou, daar sluit ik me wel bij aan, eerlijk gezegd. Want ik merk zelf ook, weet je, als je op vakantie gaat de eerste week, dan zit je gewoon nog niet lekker in je vel. Je bent nog aan het acclimatiseren.
0: Ja.
2: Je kan nog niet echt genieten van de vakantie.
0: Nee, zeker niet. Ik heb dat ook altijd, hoor. Dat je echt wel lang erover doet voordat je eindelijk een beetje tot rust komt. En op het moment dat je tot rust komt, dan ben je alweer klaar. Dan moet je weer aan het werk.
2: Dat.
0: Dus minstens 2 weken wordt geadviseerd. Nou, dat lijkt me een goed advies wat mij betreft. Laten we er gewoon een 4-weekse vakantie van maken. Dan is het ook altijd wel weer prima. Maar de vraag is dan wel weer van, ja, hoe gaat dat dan? Opvallend genoeg gaat er nog maar ongeveer de helft van de Nederlanders deze zomer op vakantie. Dat blijkt uit de onderzoek. De hoge prijzen spelen daarbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd zagen reisorganisaties direct na de WK-uitschakeling van Oranje juist een duidelijke stijging in het aantal vakantieboekingen. Blijkbaar besloten veel supporters alsnog om de zomer dan elders door te brengen. Ja, of dat ze dachten van, we gaan nu uit Amerika weg, laten we maar ergens anders even vakantie vieren.
2: Zoiets, ja.
0: Ik zou het alleen niet doen op het cruiseschip Ruby Princess. Dat is een cruiseschip die richting het noorden van het land gaat. Of het noorden van het land, noorden van de wereld. Mm-hmm. 125 passagiers zijn namelijk besmet geraakt met het norovirus. Het virus veroorzaakt maag- en darmklachten en verspreidt zich gemakkelijk op de plekken waar veel mensen dicht op elkaar blijven. De rederij heeft extra hygiënemaatregelen iets mee gedaan. Het is wel de zoveelste keer, hè, dat er op een cruiseschip weer iets uitbreekt. Ja. Waarbij eigenlijk wordt gewaarschuwd van, pas op, doe het vooral niet. En trekt het jullie om met een cruiseschip op vakantie te gaan?
1: Ik heb als kind altijd wel een heel bizar iets heel cools gevonden. Maar ik moet zeggen, het lijkt me momenteel niet heel leuk of zo. Want je hebt natuurlijk dus ook dat nieuws gehad van dat mensen dus quarantaine en dergelijke.
0: Ja, dat Hanta-virus ging het dan
1: erop vastzitten. Ja. Dat lijkt me wel echt, dat is mijn grootste nachtmerrie. Vastzitten ergens waar je gewoon niet meer weg kan.
2: Ja.
0: Nee, ik heb sowieso het gevoel dat als je met een cruiseschip op vakantie gaat, dat je dan al vast zit. Want ja, je moet continu blijven wachten totdat je eindelijk weer een keer bent aangemeerd.
2: Maar die cruiseschepen zijn zo groot, joh. Dat merk je niet.
0: Nee, dat weet ik.
1: Dat is een drijvende stad, man.
0: Ja. Ik bedoel, als ik 2 dagen in Disneyland bent, dan ben ik ook al klaar. Dan voel ik me ook opgesloten.
2: Ja, joh.
0: Ik moet gewoon echt mijn weg kunnen, gewoon overal naartoe kunnen zonder dat ik ergens aan vastzit.
2: Okay.
0: Ja, over vastzitten gesproken, tot slot hierover. De natuurbranden in Zuid-Frankrijk die blijven voor vrij grote problemen zorgen. Duizenden mensen die zijn geëvacueerd. En ook de Tour de France, die vandaag weer verder gaat, die heeft maatregelen genomen. Want tijdens de derde etappe worden toeschouwers op sommige plekken geweerd om de veiligheid van renners, publiek en hulpdiensten te waarborgen. Ik heb de beelden gezien van vrij hevige bosbranden in het zuiden van Frankrijk. Die ook over de grens van Spanje te zien zijn. Ik heb ook nog heel even moeten twijfelen of dat ik überhaupt wel naar mijn vakantieadres kan over een paar weken.
2: Ja, dat is ook wel een dingetje natuurlijk. Want je bent wel door Zuid-Frankrijk.
0: Nu ga ik over Zuid-Frankrijk. Dus waarschijnlijk zie ik het allemaal van bovenaf. Maar op het moment dat het over de berg heen gaat, dan kan het zomaar zijn dat het ergens een keer mijn vakantiebestemming bereikt. En dat willen we toch niet. Althans, überhaupt willen we dit niet. Maar
1: nee.
0: Dan ben je eindelijk 2 weken vrij en dan kan je nog geen vrij nemen, omdat je toch de hele tijd gestrest zit op je campingstoeltje naast de caravan. Ja. Ik vind het niet een prettig idee.
1: Ja, ik vind kamperen sowieso stress.
0: Ja, jij bent meer van de glamping en de vakantiehuisjes, dat soort dingen.
1: Totale luxe.
0: Totale luxe, daar zei hij van. Nou,
1: juist.
0: vooral rottend de volgende ochtend ergens op zijn bed liggen tot een uurtje of eens middags, omdat hij flink tekeer is gegaan die dag ervoor.
1: Nou, zo kan het wel weer hoor, mannen.
0: Nou, ander nieuws dan. Pim, wat heb jij?
1: Ik heb dat de premier van Australië heeft vanochtend excuses aangeboden na seksuele uitspraken over Kylie Minogue. Anthony Albanese heeft maandag zijn excuses aangeboden voor de opmerking die hij had gemaakt in de podcast Bush Deep. De Australische premier zei daarin dat hij wel seks zou willen hebben met de popster Kylie Minogue. De 63-jarige Albanese werd vorige week in een interview gevraagd om met welke Australische artiest hij wel zou willen... Ja.
0: Het werd hem ook gevraagd.
1: Het werd hem echt gevraagd.
2: Hij is 63, hè?
1: Sorry?
2: Hij is 63.
1: Hij is 63.
2: Zij is 58, ze valt nog mee.
1: Alleen hij reageerde heel makkelijk met... Oh, dat is natuurlijk Kylie. Hij heeft ondertussen zijn excuses aangeboden.
0: Er gaan die twee dingen mis, hè? Eén is dat iemand daarnaar vraagt. Live op televisie. Naar of wat premier. Was het, radio, weet ik veel wat. En dat een premier daar dan niet eigenlijk weerkaatst, hè, die vraag. Mark Rutte die zou zeggen, ja, nee, dat ga ik jou natuurlijk niet vertellen.
1: Dat zou jij wel willen weten, hè?
0: Dat zou je, ja. Hey, dat gaan we niet vertellen natuurlijk. Hey, lekker. Ja, maar zo gaan vast het dus niet voor die premier. Is er nog gaande maatregelen tegen getroffen worden of wat gaat ermee gebeuren?
1: Nee, hij ging gewoon heel diep door stof. Hij heeft aangegeven, ik bied mijn oprechte excuses aan voor de opmerking. Dat stond maandag in een verklaring die hij dus op zijn kantoor heeft verspreid.
0: Nou, laten we hopen dat hij daarvan leert en dat het in de toekomst niet meer gaat voorkomen. Want we weten inmiddels allemaal wat het voor gevolgen kan hebben. En zeker in zijn functie is het natuurlijk, ja, überhaupt in elke functie dan ook, in elke... normale burgerfunctie ook, maar ook zeker in zijn functie is het natuurlijk geen voorbeeld voor de burgers.
1: Ja, dat ook, maar ik zat meer te denken, wat is het domste wat een premier of een politicus in Nederland eigenlijk ooit heeft gezegd?
0: U kijkt zo lief.
1: Oh ja, ja.
0: Dat was premier Balkenende
1: natuurlijk. Ja, die heeft het toen echt verklooid.
0: Ja, dat ging niet...
1: U kijkt zo lief. Ja,
0: u kijkt zo lief.
1: Die heeft toen zijn kansen, of ja...
0: Ja, die heeft ook wel zijn excuses aangeboden daarvoor.
1: Marjolein Faber, ik ben beleid. Dat is ook wel een uniek momentje.
0: Ook een unieke, ja.
2: Ik had eigenlijk wel meer verwacht van Balkenende... dat hij zou zeggen van... dat hij heeft gezegd van... dat hij terug wilde naar een VOC-mentaliteit.
0: Dat is ook niet een hele slimme uitspraak geweest.
1: Nee, eigenlijk heeft Balkenende best wel domme dingen gedaan. Die is er ook ooit een keer van een skateboard afgeflikkerd.
0: Ja, dat
1: gewoon
0: klopt.
1: Helemaal een klap maakte. Ja. Dus die heeft best wel rare dingen gedaan.
2: Nooit meer goed gekomen.
0: Nee, nooit meer goed gekomen. Volgens mij heeft hij nu skatelessen genomen.
2: Het grappige is, Joop van... Ja, die kennen jullie dan niet. In de jaren 70 was er een premier,
0: Joop den Uyl.
2: En die zei op een gegeven moment, zei hij in het Engels... tenminste, hij wilde wat zeggen in Nederland, we zijn een land van ondernemers. Alleen hij maakte er in het Engels van, we are a nation of undertakers. Oftewel, we zijn een land van begrafenisondernemers. Ook zo goed.
0: Heb je nou ook een bizarre uitspraak van een Nederlandse premier... of van wie dan ook een beleidsmaker in Nederland? Laat vooral even weten. En dan niet van die politieke discussies, maar gewoon een uitspraak... waarvan je de grap in kunt zien. In de zin van, ja, of het is gewoon niet heel handig geweest... of het is gewoon een beetje grappig geweest. En laat even weten, studio11.nl/WhatsApp. Dus studio11.nl/WhatsApp. Een opmerking die grappig is geweest... of niet helemaal heel handig is geweest... van een Nederlandse beleidsmaker. En dan hebben we het natuurlijk over ministers, premiers, wethouders... dat soort dingen. Laat vooral even weten, want daar zijn we heel benieuwd naar. Ries, tot slot, wat heb jij nog in het nieuws?
2: Wat heb ik nog in het nieuws? Ja, de Franse politie heeft een man gearresteerd... die de Eiffeltoren beklom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man klom aan de buitenkant van de toren... van de tweede naar de derde verdieping op honderden meters hoogte. Vlak voor de top bevestigde hij de vlag en werd vervolgens aangehouden. Uit voorzorg werden delen van de Eiffeltoren tijdelijk ontruimd. De man wordt verdacht van het in gevaar brengen van anderen. En waarom hij dan de toren beklom, dat is niet bekend. Het was wel dat het incident gebeurde op de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Vandaar waarschijnlijk dan die Amerikaanse vlag.
0: Op 4 juli was dat, ja.
2: 4 juli. Aha.
0: Ja.
1: Ik heb dan weer bij mezelf... Kijk... Je gaat dat doen. Dan vertel je vertelt het sowieso een keer tegen iemand. Ik ga die Eiffeltoren beklimmen. We gaan vlag erop hijsen. Dan moet er toch iemand in je omgeving zijn die zegt...
0: Jeroen, niet doen! Jeroen!
1: Doe dit nou gewoon niet,
0: Jeroen. Jeroen, doe het nou... Jeroen! Nee.
2: Is niet
0: Jeroen.
2: Slim.
0: Jeroen! Jeroen, niet doen. Nou, ja, waarschijnlijk heette die man Jeroen.
1: Iemand zegt dat dan toch tegen je?
0: Ja, of niet. En trek je er helemaal niks van aan.
1: Maar stel ik zeg nou tegen jou, Wesley, hier... joh, ik ga die Eiffeltoren, daar ga ik op. Ja. Dat gaat gebeuren. Dan zeg jij toch, Pim, doe maar niet, joh.
0: Nee, dan zeg ik tegen jou, Pim, doe maar niet. Maar ik ga jou niet tegenhouden. Doe maar lekker wat jij zelf wil. Ik bedoel, op het moment dat ik jou tegenhoud, dan ben ik dadelijk ineens medeplichtig.
2: Nee hoor, ik zou gewoon zeggen, stuur maar een foto.
0: Ja, van bovenaf. Laat eens even zien hoe het er mooi uitziet daar.
2: Precies.
0: Goed.
2: Unieke beelden, man.
0: De ochtendshow op CDL van Kagen Brazen. Het is 9:04. Dance All Days van Wang Chung hier.

0: Lekker zomersplaatje dit hoor. Jubel en Ocean House in de ochtendshow van Studio VK Gebrazen. Waar we zometeen de voor- of de nagen spelen. Dat is de muziekkennisquiz die we proberen elke dag rond 9:15 te doen in de ochtendshow. We kunnen jou zometeen misschien wel uitroepen tot dagwinnaar. Moet je wel meespelen via de app studio11.nl/WhatsApp is het adres om jouw antwoord door te geven. We zijn op zoek naar titel en artiest voor of na een bepaald jaartal. En vandaag gaan we weer spelen, maar dan met het jaar 2017, omdat...
1: Heel lang geleden dat we hem hebben gespeeld, volgens mij.
0: Nou ja, vorige week hebben we Miley Cyrus en Malibu gehad. Dat was vorige week donderdag nog, Pim.
1: Zo'n donderdag?
0: Ja, want toen was jij er niet en toen was Pim er wel.
1: Zeker.
0: En toen hebben we hem gespeeld. Miley Cyrus Malibu dus komt uit het jaar 2017. En dat is ook het jaartal wat we hanteren zometeen binnen de opdracht van de voor of de na. Wil je dus kans maken op de titeldagwinnaar, dan moet je meespelen. studio11.nl/WhatsApp is het adres. En wellicht ben jij zometeen die dagwinnaar. Dat allemaal zometeen na het nieuws van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De nieuwe regels gaan over 2 weken in. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 9 mensen gedood en 46 mensen gewond geraakt. Een flatgebouw in Kiev is deels verwoest. Na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is het dodental verder opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op ruim 16.000. Door 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Het weer, eerst bewolkt, later meer zon en 19 tot 29 graden.
0: En wat er aan de hand is in de regio hoor je natuurlijk van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De KNVB heeft de competitieindeling van ARSC voor komend seizoen bekendgemaakt. De Alphense club komt uit in de 4e divisie A en treft vooral tegenstanders uit de regio Amsterdam en Midden-Nederland. Onder meer Jos Watergraafsmeer, SJC en Hoogland zijn tegenstanders. De competitie begint in het weekend van 29 en 30 augustus. Mantelzorgers in Alphen aan de Rijn kunnen tot en met 30 september het mantelzorgcompliment aanvragen. Volwassen mantelzorgers ontvangen maximaal €200 en kinderen tot en met 15 jaar een cadeaubon. Nieuw dit jaar is een geldbedrag voor jonge mantelzorgers van 16 tot en met 24 jaar. De waardering wordt rond de dag van de mantelzorg uitgekeerd. Het beoogde nieuwe college van Kaag en Braassem is rond. Samen Kaag en Braassem, CDA, D66 en PRO dragen ieder een wethouder voor. Nick van Egmond en Dolf Kistenmaker keren terug in het college. Mark Veldhuizen en voormalig Zoeterwoudswethouder Monique van Sandik zijn de nieuwe gezichten. De kandidaatwethouders moeten nog officieel worden benoemd. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn op dit moment 10 meldingen in de regio te vinden. 60 kilometer in totaal en een totale vertragingstijd van 119 minuten. Krijg van mij de langste, dat zijn die van 10 minuten of langer. Om te beginnen op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein staat op dit moment 13 kilometer. Je vertraging is 23 minuten. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwburg en Woerden. 6 kilometer, je vertraging is daar bijna een kwartier. Dan de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Door werkzaamheden tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein loopt het vast. En daarom is er een file op dit moment te vinden van 7 kilometer en oponthoud van 23 minuten. Verder opruimwerkzaamheden op de N11 Bodegraven richting Leiden. Er is 1 rijstrook dicht tussen Hazenswoudendorp en de aansluiting met de A4. Daarom staat er een file van 5 kilometer en het oponthoud duurt zo'n 20 minuten en langer. En de andere file, tot slot nog, de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Daar sta je ook vast voor een kwartier. Want er staat 3 kilometer tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel. Pim, hoe is het op het spoor nu?
4: Op het spoor is de situatie eigenlijk ook best wel onrustig. Er zijn geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Gouda. Dit komt door een seinstoring. Die duurt minstens tot 9:15. Verder zijn er vanaf Amsterdam en Utrecht is er storing en rijden er minder treinen. Dit heeft tot minstens 10 uur effect. En tussen Rotterdam en Breda rijden er geen hogesnelheidslijnen, omdat er een stroomstoring is in de regio. En dat was het voor nu eventjes.
0: Dankjewel. Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken. En anders luister je tot 10 uur de ochtendshow, want ook wij houden je op de hoogte. En als we het over de tijd hebben, is het 9:06. Zometeen de voor of de na. Wil je meespelen? Dat kan via de app studio11.nl/WhatsApp.

0: lekker plaatje hoor. Jonathan Jeremiah en Happiness. Lekker om zomers op een golfplaatje. Lekker op de zee te deinen. En ja, misschien ook wel om lekker op een strandbeetje te liggen. Lekker te bakken in de zon. Wel ingesmeerd, want ja, veel jongeren die schijnen dat niet altijd even goed te doen. Wel belangrijk. Maar het geeft in ieder geval dat lekkere zomerse gevoel. Happiness dus. Jonathan Jeremiah hier. Daarvoor ook Ray en Where Is My Husband. Ja, ik zei het net al. We gaan een spelletje spelen. Dat is de muziekkennisquiz hier in de ochtendshow. En dat is de quiz de voor of daarna. En daarin laat ik zo meteen een fragment horen van het liedje. Aan jou de taak om titel en artiest door te geven via de app studioalf.nl/WhatsApp is het adres. En ook willen we van je weten of dat hij voor of na een bepaald jaartal is uitgebracht. Vandaag is dat het jaar 2017. Is namelijk de laatste keer dat we hem hebben gespeeld. Vorige week donderdag het geval geweest dat we Miley Cyrus en Malibu hadden als opdracht in de voor of daarna. Ja, dat plaatje komt uit het jaar 2017. Dus vandaar dat we hem vandaag gaan hanteren in de opdracht en daarmee dus verder gaan. Tito en artiest voor of na het jaar 2017 dus is de volledige opdracht. Hier in de studio wordt meegespeeld door Pim en door Richard. Maar ik hoop ook door jou, studioalf.nl/WhatsApp dus, om jouw antwoord achter te laten. Heren, zijn jullie er klaar voor?
1: Zeker.
0: Is dit de opdracht voor vandaag?

0: ik hoorde al een ja.
1: Dus ja, dat is een instinkertje, denk ik.
0: Dat geeft al een beetje een idee dat mensen een idee hebben. Maar je zegt een instinkertje, Ries.
2: Ja.
0: Waarom?
2: Ja. Nou, nee, dat ga ik nog niet vertellen.
0: Dat hou je nog even geheim.
2: Hou ik nog even geheim, ja.
0: Okay.
2: Ja.
0: Pim, is dat is dat ook een antwoord wat jij erop geeft?
3: Ja, ik weet het 100% zeker. Maar jij wat Richard zegt is wel waar. Het is een instinker.
0: Oké. Okay.
3: Want deze hit die is later pas echt groot geworden.
0: Ja. Oh. Dus het gaat meer om het jaartal, die instinker.
3: Juist. Ik vind dat jij het de luisteraar veel te moeilijk maakt, Wesley.
2: Nee. Omdat, nou ja, nu heb ik het al een beetje verklapt natuurlijk. Dus,
0: Nou ja, hoezo? Ik bedoel, het hoeft geen instinker te zijn. Je kan het antwoord ook gewoon weten. Maar...
2: Zo'n kleine sneer op de maan.
3: Ja, echt gewoon eventjes.
0: Nee, ja, goed.
2: Klein. Nee. Let's, gewoon zo. Ja, je kan het gewoon weten.
0: Nee, je kan het gewoon weten. Maar in de zin van, misschien staat hij wel op je mp3-speler. Staat hij wel in jouw Spotify. Lijst.
2: Staat hij?
0: Nou, zeker. Ja, het wordt steeds meer in, joh, die mp3-spelers.
2: Okay.
0: Dus, maar dan kan je het weten, mocht

0: Als je het nou niet weet, dan is het ook gewoon een gok. Misschien weet je het helemaal niet, dat kan natuurlijk ook. Maar dat is in ieder geval de opdracht voor vandaag. Titel en artiest voor of na het jaar 2017. En ja, weet je, het ding is ook, buiten het feit omdat misschien instinker kan zijn voor sommige mensen, het is niet al te moeilijk. Tenminste, ik probeer het niet al te moeilijk te maken. Want dat is ook gewoon het spelelement natuurlijk. Het moet niet altijd te makkelijk zijn, Pim.
1: Nee, zo is het ook. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar meer. Ik vind het moeilijk voor een gemiddelde muziekliefhebber.
0: Ik denk dat het mee gaat vallen.
1: Oké.
0: Maar goed, dat is mijn gedachtegoed daarin. Wie is het? Wat is de titel van de track? En is die voor of na het jaar 2017 uitgebracht? Laat even weten. Dit is in ieder geval nog een keer de opdracht voor vandaag.

titel en artiest. En voor of na het jaar 2017, je geeft het door via de app studiohalve.nl/WhatsApp. Wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar, kunnen we jou zometeen feliciteren. Maar dan moet je wel even je antwoord doorgeven. studiohalve.nl/WhatsApp, titel en artiest, voor of na het jaar 2017. En word de dagwinnaar van de voor of de na van vandaag.

0: Pile. Mauvais Joe.
1: Gaan we lekker pielen.
0: Pile, pile. Ik ben aan pile, pile. Het is van de Frans Urban zanger van Congolese afkomst. Met zijn jeugdvrienden is hij lid van de muziekgroep Triangle de Bermude. Mauvais Joe gaat het om. Ook solo actief. En daarmee bracht hij deze Afrobeat track uit Pile. Dankzij TikTok, natuurlijk dankzij TikTok, is deze plaat ontzettend viral aan het gaan. En gaat iedereen hier helemaal los op. Mede dankzij het zinnetje Michael Jackson. Ah, Pile, Pile, Pile. Maar ook vanwege de... Ja, want dat zingt hij er.
1: Maar wat betekent pielen dan?
0: Ja, daar kom ik zo meteen even op.
1: Oké. Okay.
0: Maar ook mede dankzij deze versie. Want er is namelijk ook een soort van gospelversie van gemaakt. En die, ja...

0: iedereen op de Copacabana even. Ik vind het lekker dit hoor.
1: Ik zit even een beetje op te zoeken wat het nou ongeveer betekent. Maar ik snap het hele van gebeuren van Michael Jackson niet tussen. Maar jij gaat het uitleggen als het goed is.
0: Nou ja, dat zingen ze doorheen, hè? Michael Jackson naar Pile Pile.
1: Ja, dus,
2: Wat betekent dat?
1: Ja,
0: wat betekent dat nou? De uitspraak Pile komt uit dit Pile van de Frans-Congolese artiest Mauvais Joe. Nou, dat weten we inmiddels.
1: Ja.
0: De artiest zingt in het refrein Le Billet. Toujours empilé, de biljetten, het geld altijd opgestapeld. Pile is straattaal voor het stapelen van geld. Oftewel, Michael Jackson is nog steeds bezig met het stapelen van geld, ondanks dat hij niet meer leeft.
3: Maar wat is jouw Franse uitspraak? Die is goed.
0: Ja, ik heb van het weekend geoefend. Ik heb het aan mijn vrouw gevraagd.
3: Oh jee, dat is bizar. Trouwens.
0: Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik schrik er zelf ook van. Hoe goed het eigenlijk gaat.
3: Het ziet gewoon echt uit alsof ik zeg maar, welkom bij Studio Alpin. Live van de Champs-Élysées.
0: Welkom bij Studio Alpin. Ja, maar er komt ook, mijn vrouw die is natuurlijk Frans docent, heb ik vaker wel verteld. Mm. Maar die zit ook volledig in de Tour de France op dit moment. Ah, dus ik krijg al die uitspraken natuurlijk mee. En dan, leer ik het vanzelf wel.
1: En dan leer je pielen.
2: Dan leer je pielen, in het Frans.
0: Ja. Nou, aan de andere kant niet helemaal natuurlijk. Want pielen is het opstapelen van geld in het straattaal. Dus dat doe ik dan weer net niet.
1: Oh, nou.
0: Nee, ik ben alleen maar geld aan het uitgeven. Ja, precies. Dus, zover. Zeg, het is niet de opdracht voor vandaag in de voor of de na. Al zou het wel lekker zijn als we hem nog een keertje kunnen draaien. Misschien wellicht later deze uitzending. Doen we wel die gospelversie daarvan. Wat we wel moeten draaien nog heel even is de opdracht voor vandaag. In de voor- of de na, het is de muziekkennisquiz die we spelen. Zojuist heb ik een fragment gedraaid van een liedje. En daarvoor zijn we op zoek naar de titel van die track, de artiestennaam en ook of dat hij voor of na het jaar 2017 is uitgebracht. En dan, ik mag hem nu draaien. Even een klein fragment nog van die opdracht voor vandaag.

0: Dat is de opdracht voor vandaag in de voor of de na. Ja, de vraag is, wie is het? Wat is de titel? En is die voor of na het jaar 2017 uitgebracht? Ja, Ries, jij zei ja, ja, ja, ja.
1: Ja, meteen
0: maar,
1: hoor.
0: Pim zei ook ja, ja, ja, ja. Dus jullie weten het allebei. Kan dit toevallig, nou, we hebben het over een gospel choir gehad. Mm-hmm. Kunnen jullie dit toevallig ook in koor roepen wie de artiestennaam zou kunnen zijn? Als ik dan even aftel.
1: Ja, dat moet wel lukken, denk ik.
0: Okay. Nou, jullie kijken elkaar diep in de ogen en ik zeg 3, 2, 1...
1: Rag'n'Bone Man.
0: En dan doen we de titel ook nog een keer op die manier. Dan zeg ik 3, 2, 1...
1: Human.
0: En dan de voor of de na. Het jaar 2017, hè, voor de duidelijkheid. 3, 2, 1...
1: Voor.
0: Oké. Okay. Nou, duidelijk antwoord. Lijkt wel of jullie een echt koor zijn. Wie is de hoog en wie is de laag en zo?
2: Ik wil de bos. Bos.
0: Poem, poem, poem, poem, poem. Hij is de bas en ik ben de triangel. Goed, ja, oké. Okay, jullie zeggen Rag Bowman, Human en de voor, hè, zeiden jullie?
1: Ja, ja.
0: Voor 2017. Oké, okay, ik ga het antwoord even invullen. Uiteindelijk draait het natuurlijk niet om de antwoorden die Richard Harreman en Pim Nisters hier... toch Nisters is het, hè?
3: Zeker.
0: Ja, precies.
3: Ik vind het mooi dat jij continu je afvraagt wat mijn achternaam is.
0: Ja, maar ik ben heel slecht in namen, Pim Nisters. Dus wat dat betreft, maar ik probeer het altijd te onthouden. En nou ja, het is me voor vandaag in ieder geval gelukt. Maar het gaat niet om jullie antwoorden. Het gaat om de antwoorden die zijn ingestuurd via de app studio11.nl/WhatsApp. Marijn, die zegt, ja, dit is Ragman. Ragman. En ja, de titel weten ze niet.
1: Zoiets, ja.
0: Nou, Marijn, sorry, maar dat is niet goed. Wessel, die...

0: Je zegt hetzelfde als Hielke en daarmee hebben we eigenlijk twee dagwinnaars vandaag in studio11.nl/WhatsApp. Althans, als we de antwoorden mogen geloven. Wesco en Hielke namelijk, die zeggen allebei, het is Rag & Bone Man en Human voor het jaar 2017. En dat is hartstikke goed. Nu hebben we nog één ding wat we even moeten belichten. En dat is namelijk de instinker, waar Richard Harreman en Pim het over hadden. Waarom hebben jullie het over een instinker gehad?
1: Nee, omdat je zou zeggen van het is na 2017, maar dat is het niet. Hij is in 2016 uitgebracht.
0: Ja, en wat is dan de instinker?
1: Nou, dat het dus lijkt omdat hij dus gewoon later pas is opgepakt door de verschillende grote stations.
0: Oh, zo.
2: Volgens mij heeft hij in 2017 pas de top 40 ook beklommen.
1: Precies.
0: Ja, in 2016 is hij uitgebracht, halverwege 2016. En 2017 is hij inderdaad een hit geworden. In zoverre een instinker, ik snap het. Maar het gaat uiteindelijk om het moment van uitbrengen. En dat is waar we altijd om vragen in de voor of de na. Hielke en Wessel, van harte gefeliciteerd. Jullie zijn bij deze de dagwinnaar voor deze maandag 6 juli 2026. En het komt jullie tegemoet. Dus van harte gefeliciteerd. Morgen dan proberen we weer te spelen rond 8:45. Mocht het nou niet lukken, dan beloof ik hem deze week ergens weer alsnog te spelen. Maar blijf vooral opletten, want uiteindelijk kun jij dit ook. Het winnen van de titel dagwinnaar. En wellicht morgen wel.
1: Het zou mooi zijn.
0: Het zou mooi zijn. Het zou zeker mooi zijn. Altijd goed begin van de dag, zou je zeggen.
2: Altijd lekker.
0: Zo is het. En door, zou je zeggen. Ja, precies. Want we zitten bijna aan de klok van 9 uur. Ja, ben je dan niet? Nou, we zijn er wel, hoor. Tot 10 uur de ochtendshow, Studio 11 en Karen Gebrazem. En Nienke Leone nu hier. Ben je dan niet blij?

0: Ja. Nee, ik ben even niet blij.
1: Nou ja, dat kan gebeuren.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De Ochtendshow.
10: Hele goedemorgen. 8:58 is het. De maandagochtendshow op Studio van Kagebrazen. Tijd voor het nieuws. Door het NOS.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
12: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
11: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
13: I've just got married, I'm only 6 months in.
14: But if it goes tits up, let's just pretend.
13: Oh, Kylie, clearly.
14: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
13: All of the above.
14: All right, it's a triple.
13: She's terrific.
14: All right, that's fair.
11: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Levi, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio. En die krijgen we van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De gemeente Alphen aan de Rijn is op zoek naar kandidaten voor het jaarlijkse jeugdlintje. Inwoners kunnen jongeren voordragen die zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen. Bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk, mantelzorg of een goede daad. Voordragen kan nog tot 1 augustus. De uitreiking is op 20 november. Dat is de internationale dag van de rechten van het kind. Op het terrein van de voormalige asfaltcentrale aan het Smolenaarspad in Alphen aan de Rijn komen 225 woningen. Het grootste deel bestaat uit sociale huur en betaalbare woningen. De gemeente verwacht na de zomer met de eerste werkzaamheden te kunnen beginnen. Wel wordt nog onderzocht of beschermde randsuilen in een nabijgelegen groenstrook gevolgen hebben voor de aanleg van de toegangsweg. De 30-jarige LN uit Den Haag is veroordeeld tot 5 jaar cel voor de opslag van een grote hoeveelheid cocaïne in een drankenloods in Ter Aar. De drugs maakte deel uit van een partij die leidde tot een reeks geweldsincidenten, waaronder een beschieting in Alphen en een explosie in Rijnsaterwoude. De verdachte is na de uitspraak direct aangehouden. En tot zover het nieuws uit de regio.
10: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn op dit moment 10 meldingen, een totale lengte van 87 kilometer en een totale vertragingstijd van 129 minuten. Je krijgt van mij de files van 10 minuten of langer. En waar het in principe niet direct wat drukker is in de afgelopen 30 minuten, is het wel wat drukker geworden in het aantal files van 10 minuten of langer.

0: Maar ik heb er namelijk zo'n 6 voor je. De A4 Amsterdam richting Den Haag is er één van. Amsterdam richting Rotterdam is daar één van. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein staat op dit moment 12 kilometer. Je vertraging duurt daar meer dan een kwartier. Datzelfde geldt ook voor de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en afrit Rotterdam Airport staat op dit moment 13 kilometer. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer, vertraging meer dan 20 minuten. De N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazewoudendorp en Zoetewoudewijpoort 3 kilometer. En de oponthoud duurt zo'n 10 minuten. De N219 dan, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle aan de IJssel 2 kilometer. En de vertraging is daar meer dan 10 minuten. En op diezelfde weg, eenzelfde file, maar dan ietsjes verderop. Daar duurt hij meer dan een half uur. Dus je loopt eerst in de fuik van een minuutje of 10. En daarna kan je meteen aansluiten in een file van een half uur. Dus dat is lekker.
1: Bedankt, hè? Ja.
0: Bedankt, zou je bijna zeggen, inderdaad. Bedankt zeg ik zometeen tegen Pim als hij de verkeersinformatie heeft gedaan wat betreft de treinen.
2: Jazeker. De beperking is voorbij tussen Alphen aan de Rijn en Gouda. De seinstoring is over. De treinen rijden weer normaal om 9:15 en vanzelf neemt de vertraging af. Tussen Amsterdam en Utrecht rijden er minder sprinters. Dit duurt door een storing in de tunnel. Dit duurt ongeveer tot 11:30. En reis je via Rotterdam moet je rekening houden met veel storingen en werkzaamheden in de regio. Dit heeft allemaal te maken met de grote stroomstoring. Dit duurt minstens tot dinsdag 7 juli, 5:00 s'nachts. En dat was de informatie op het spoor.
0: Ja, en gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om jouw route te checken. En Pim?
2: Ja.
3: Bedankt.
4: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kaag en Razen.
5: Wat ik tegen discjockeys heb, dat zijn hele normale mensen. Als je in de kantine met ze staat, dan gaan ze praten als een discjockey. En dan word ik helemaal gek. Thuis aan de keukentafel praten ze ook niet met een raar toontje, weet je wel.
6: Verschrikkelijke man is dat.
4: Dit is De Ochtendshow.
7: Het kan ook nooit eens normaal.

0: Ellie Duet. En een titel die ik... daar twijfel ik wel een beetje over of ik dat kan uitspreken op de radio.
1: Hoezo?
0: Ja, het gaat om dat... er is een tijdschrift die heeft eenzelfde titel.
2: Ja, nou goed. Het plaatje heet toch gewoon zo, dus dan kan ze...
0: Nee, dat is ook zo, ja.
2: En eerlijk gezegd, de daadwerkelijke vertaling daarvan is gewoon eigenlijk gewoon een... wat noemde je dat vroeger? Vroeger een man die achter de vrouwen aan zat, om het zo maar te zeggen.
0: Een lul. Nee, een... Het plaatje heet Playboy. Ja, Ellie Duet hoorde hier in de ochtendshow daarvoor. I Like The Way van The Body Rockers. Goedemorgen. Ja, je merkt aan alles, een langzaam maandag vandaag. Oftewel, de eerste nieuwe werkdag van deze week. Althans, niet voor het noorden van het land. Want afdeling Noord heeft inmiddels vakantie. Afgelopen vrijdag heb je dat misschien wel gemerkt op de weeg. Veel caravans op pad. Want zij zijn lekker naar hun vakantieadres getrokken. Hebben ook vakantie. De schoolvakantie voor onze regio begint over 2 weken, geloof ik, hè?
1: Ja, 20 juli.
0: Ja, nog 2 weken wachten. En dan mogen wij ook met onze sleurhut de weg op. Mocht je niet met de sleurhut gaan à la Pim Nisters, dan moet je lekker met het vliegtuig. Wat is jouw ideale vakantiebestemming, Pim?
3: Ik denk Italië. Gewoon dat roadtrippen door Italië. Dat land, dat eten, die sfeer. De passie voor het leven.
0: Maar ja. wel met vliegtuig en ergens een hotelletje boeken.
3: Ik heb het 1 keer geopperd en hebben er serieus over gesproken. Voor de luisteraars is het ook goed advies. Je kan dus een camper huren en die moet je dan van A naar B terugbrengen. Voor echt een paar tientjes maar. Vlieg je erheen, rij je die camper van bijvoorbeeld Sicilië naar Rome... krijg je dan 3 weken de tijd voor en dan ga je tussendoor overal stoppen. Dat is echt magisch.
0: Dus je huurt gewoon een camper en je gaat een beetje toeren?
3: Ja, en omdat je dus die camper geacht bent om terug te brengen in Rome bijvoorbeeld... of in Milaan, iets in de richting... kost het je maar een paar tientjes, omdat die bedrijven willen die camper natuurlijk gewoon terug hebben.
0: Maar ik vind het niet per se luxe à la de all-inclusive hotels en dat soort dingen, hè, waar je het net over had.
3: Nee, alleen ik ben heel erg van het principe, als je ergens anders op bezuinigt, moet je het ergens anders gewoon weer terugverdienen.
0: Oh,
3: dus dan ga je dus lekker uit eten overal. Je bezuinigt niet op je douchekosten, dus je gaat gewoon lekker ergens douchen. Je gaat een keertje sporten ergens. Dat soort dingen ga ik dan doen. Dus nee, dat kan ik wel.
0: Ja, over douchen gesproken, daar is ook nieuws over. Want zwembaden in de regio slaan alarm over de waterkwaliteit. Volgens de beheerders spoelen veel bezoekers zich niet af voordat ze het bad ingaan. Waardoor zonnebrand, zweet en andere vervuiling, waaronder ook de huidschilfers en de huidvetten en dat soort dingen, in het water terechtkomt. Dat zorgt voor extra gebruik van chloor en hogere onderhoudskosten. De oproep is daarom simpel. Mocht je nou even willen gaan zwemmen, loop dan niet langs die douches, maar loop er even onder en zorg ervoor dat je dat allemaal van je afspoelt.
1: Sowieso.
0: Zodat iedereen in een heerlijk water kan gaan zwemmen. Aan de andere kant, dan hoop je ook niet dat er een of ander incontinent kind naast je zit om in het water te plassen, want dat gebeurt ook regelmatig.
3: Goor.
0: Ja, nee, dat... Ja, incontinent kind. Ja, die kinderen kunnen er ook niks aan doen natuurlijk. Maar het gebeurt wel regelmatig dat ze in het water plassen. Dus,
1: Ik proef hier enige ervaringsdeskundige.
0: Nou, zeker, ja.
3: Mijn angst is dus altijd dat je... Kijk, iedereen heeft ooit wel eens een keer gedaan. Dat je in een zwembad in Frankrijk bijvoorbeeld... heb je wel eens toch dat het blauw wordt, het water.
0: Wat?
3: Of geel wordt, of rood wordt. Dat als je in het...
0: Wat? Zeg je nou water wat blauw, geel, rood wordt?
3: Niet?
0: Nee.
3: Als je dus ergens plast in een zwembad...
1: Ja, dat er een speciaal stofje in zit.
3: Er zit een speciaal chemisch stofje in het zwemwater. En dan komt er... dat komt vrij op het moment als je de nummer 1 daad doet.
0: Oké, wacht even. Dus jij gaat naar Frankrijk. Je denkt, nou, ik ga lekker even zwemmen, want het is takken warm.
3: Ja, ik heb mijn handdoekje er klaargelegd bij het zwembad.
0: Ja, op een van de bedjes. En uiteindelijk kom je erachter, hé, het water is rood, blauw misschien zelfs wel geel.
3: Nee, kijk, oké, ik ga het goed uitleggen. Wees niet, kom op. Focus.
0: Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Maar er komt dus een chemisch stofje vrij op het moment dat...
3: Op het moment als je nummer 1 in het zwembad doet, dus jij gaat plassen.
0: Oh, dus je wordt eigenlijk een soort van betrapt.
3: Je wordt betrapt. En dan heeft iedereen door dat jij het was.
0: Ja, ja.
3: Nou, dat lijkt mij echt... kijk, ik vind sowieso... Ik doe het niet, maar het is me ooit echt wel eens een keer overkomen als kind.
0: Ja.
3: Ah, dan lijkt mij, dat lijkt me het meest beschamende wat er is.
0: Dat zeker. En op het moment dat je even een poepie laat, een klein scheetje omdat hij dwars zat... Ja, dan wil je dat eigenlijk gewoon in het water doen om ervoor te zorgen dat niemand het opmerkt. Buiten de bubbels om. Maar dan wil je niet dat het water ineens een andere kleur krijgt... omdat je dan dat poepje hebt gelaten.
3: Nou, ik vind dat er geen enkele plek op aarde is... waar je beter kan zien dat je een scheetje hebt gelaten, dat is het zwembad. Dus ik vind het heel opportunistisch om daar een scheetje te laten.
0: Ja, sommige mensen doen het. Want dat vinden ze dan fijner dan dat je ergens op een beetje ligt en dat iemand ineens je aankijkt en denkt, wat ruik ik nou?
3: Eens. Daar heb je een waterlichtpunt.
0: Ander nieuws dan nog, dat gaat over bruggen. Ja, Richard Arman die benoemde het al. Er wordt 31 miljoen euro beschikbaar gesteld om onderhoud aan de bruggen te plegen. Mm-hmm. Een extra brug over de Gouwen, die gaat er niet komen.
2: Oh.
0: Een nieuw onderzoek bevestigt namelijk dat een extra brug over de Gouwen en een nieuwe weg door het Gouwenbos er niet gaan komen. De plannen die blijken financieel en ruimtelijk niet haalbaar te zijn. En daarmee kiest de gemeente voor om verkeersproblemen op een andere manier aan te pakken. Op welke manier, dat is dan niet bekend. Haaswoudendorp die krijgt wel de komende jaren een flinke aanpak van de verkeerssituatie. Met nieuwe rotondes, aangepaste kruispunten en andere wegverbeteringen. Zo wil de gemeente de doorstroming verbeteren en de verkeersveiligheid vergroten. Het project kost miljoenen euro's en moet daarmee een einde maken aan de dagelijkse files en knelpunten. Tot slot heb ik nog een berichtje over... even kijken, waar heb ik het nou? Oh, dat heb ik hier neergelegd. Dat is namelijk een berichtje over... We hadden het vorige week toch over de PlayStation.
2: Ja.
0: Dat ze geen schijfjes meer gingen produceren.
2: Volgens mij hebben we dat op donderdag behandeld. Want ik kan me niet herinneren dat dat hier
0: behandeld was. Misschien hebben we dat met jou erover gehad.
3: Donderdag hebben wij dat behandeld.
0: Ja. Ja. Ja, PlayStation die was voornemens om geen schijfjes meer te gaan maken. Maar inmiddels hebben ze van zich laten horen.
2: Oh.
0: Want Sony blijft waarschijnlijk ook na 1 januari 2028 fysieke schijfjes produceren voor oudere PlayStation games. En daarmee komt het bedrijf tegemoet aan gamers die liever een fysieke collectie opbouwen dan volledig overstappen op digitale downloads. Ja. Heeft ook te maken met het doorverkopen daarvan natuurlijk. Ja. Want elk moment dat je even wil overstappen, dan is het wel fijn als je meteen een game kan meegeven.
2: Er werd natuurlijk volop gezegd van ja, als je een spel koopt en het is niet meer jouw bezit, dan is piraterij ook geen piraterij meer.
0: Nee, en dit ontstaat er wel door op het moment dat jij kan downloaden, zeg maar.
2: Ja, het punt is natuurlijk, je hebt je spelletjes gedownload en na x aantal jaar zegt Sony van ja, dat wordt wel een beetje duur voor ons om die server nog in de lucht te houden. Ja. We zetten ze uit en dus kun je ook nooit meer bij jou spellen.
3: Klopt, maar voor de nerds onder ons, voor GTA 6, dat wordt een spel van 280 gig. Dat krijg je niet op een cd gezet.
2: Nee, daarom komt dat ook op een Blu-ray, hè?
3: Nee, het past gewoon überhaupt.
2: Volgens mij wel, hoor.
0: Ja, het moet wel passen, hoor, op een schijfje.
3: Oh, nou, wij hebben het laatst bij een elektronica-gigant met mijn collega's erover gehad. Dat zou helemaal niet kunnen. Het is ook fysiek onmogelijk.
0: Ja, wat je wel vaker kreeg, maar dat is ook een beetje bij de PC het geval geweest, dat je dan een soort van download-schijf krijgt waarop dan de game staat, waardoor je het kunt downloaden. En dan heb je een ander schijfje nodig om het te spelen. Ja, het zou kunnen zijn dat ze zo'n situatie gaan creëren.
2: Ja, maar goed, eigenlijk dat daar je code op staat om te kunnen spelen.
3: Inderdaad. Maar GTA 6 wordt sowieso alleen uitgebracht op downloadcode. Je kan zeg maar een schijf kopen in de winkel. Je kan een fysiek...
0: Een hoesje kun je kopen, maar er zit alleen een downloadcode in.
3: Er zit een downloadcode in, ja.
0: Maar het ding is wel, kijk, je zegt 280 gig. Dat past niet eens op je PlayStation, dus dat heeft ook geen zin.
2: Wel.
0: Nee joh, dan kun je niet eens andere spelen, man.
3: Nou ja, de PlayStation start tegenwoordig op 800 terabyte. Dus je zit echt wel heel snel vol.
0: 800 terabyte?
3: 800 gigabyte.
0: Ook zou zeggen. Dat
3: 800 terabyte kun je makkelijk spelen. Nee, dat is een probleem.
2: Zo'n extra dingetje heb ik erin gezet. Zo'n extra,
0: ja, maar dan moet je dat er weer bij kopen. Dat ja, is dan weer, ja dat nee, precies.
3: Je moet dat ook echt gaan doen, maar ik weet niet hoe. Dus ik moet de rest even researchen.
0: Hij weet niet hoe. Wie wel weet hoe die ja moet zeggen, dat is Taylor Swift. Want had jij nieuws over, Pim?
3: Zeker. The Wedding of the Century. Taylor Swift en de American voetbalspeler Travis Kelce zijn vrijdagavond lokale tijd getrouwd in de concerthal van Madison Square Garden in New York. Ongeveer 1000 vrienden van het stel waren erbij aanwezig, onder wie heel veel beroemdheden. Vrijdagavond verscheen de tekst Just and T Married op het grote scherm aan de buitenkant van Madison Square Garden.
0: Ja.
3: Heel veel kritiek ook trouwens op. Omdat het heeft echt miljoenen gekost voor de Amerikaanse burger.
2: Mm-hmm.
3: In verband met veiligheid. Maar misschien wel een leuk, mooi gesprek te starten hier. Ik vind het dus best wel raar dat je als beroemdheid gewoon denkt, ik huur en een Ziggo Dome-achtige zaal af.
0: Mm-hmm. Ja.
3: En ook nog eens de Amerikaanse belastingbetaler er laat voor betalen.
2: Ja, door die politie of zo, die ze allemaal moesten...
3: Ja, allemaal politie
2: en die wegafzettingen en zo
3: geregeld worden daar.
2: Ja, er kwamen natuurlijk ontzettend veel bekende mensen kwamen daar ook.
3: Ja, he? Klopt. Ja,
0: maar weet je wat het is? En er is eigenlijk een heel simpel antwoord op te geven. Taylor Swift is natuurlijk een vol tegenstander van Donald Trump, die ook heel veel belastinggeld gewoon teniet doet. Dus hij heeft zoiets van, weet je, de tegenstanders van Donald Trump, die heeft zij mee. Ze vinden het allemaal prima. Mm-hmm. En de meestanders van Donald Trump, die zijn dan tegen haar. Dus het is, zeg maar, het is Taylor Swift tegen Donald Trump. Dus ik ben heel benieuwd of Taylor Swift daar zo meteen dat ze zich kandidaat gaat stellen voor presidentschap voor Amerika.
2: Okay, zou wat zijn. Je zet het niet graag zoals Dua Lipa, want Dua Lipa die heeft gewoon heel Sicilië afgehuurd.
3: Ja, ik vind het dan Taylor Swift erger. Ik vind dit erger, omdat kijk, Dua Lipa. Erger? Ja, zeker met afstand. Want kijk, Dua Lipa heeft iets afgehuurd wat vaker wordt afgehuurd voor gewoon bruiloften. Ja. Gewoon een compleet eiland. En wat ik gewoon niet bij kan, dan moet je toch. Ik zou daarvan gaan zweten en dergelijke. Dat je gewoon oprecht besluit, ik ga billboards afhuren om mijn bruiloft te bekendmaken. Ja,
0: dat is gewoon iets. Dat maakt verder
2: niet uit. Amerikaans is dat, denk ik.
0: Wij kunnen nu ook een billboard afhuren op New York Times Square. En dan ervoor zorgen dat we. De ochtendshow.
3: Ja, maar dan is het reclame. Dit is letterlijk reclame maken voor. Stel jij gaat trouwen.
0: Ja, lekker boeien. Ja. Als ik een foto van jou erop wil zetten. Je bent 50 geworden. Als jou op een gegeven moment een keer 50 wordt. Dan is dat toch ook prima?
3: Dan zou ik gaan zweten als mens zijnde. Gaan zweten en ik zou me echt zo ongemakkelijk voelen.
0: Ja, maar dat is een ander verhaal.
3: Weet ik niet. Ik denk dan wel dat je tot een bepaalde hoogte echt wel egoïstisch bent.
0: Nee, er moet wel een klein beetje egoïsme zijn.
3: Het is belangrijk genoeg om een billboard te moeten plaatsen op Madison Square Garden.
0: Ja, het is een artiest.
3: Ja, ik heb dat nooit gezien.
0: Billboards überhaupt langs de weg. Billboards op grote stadions. Op vrachtwagens. Alles.
3: Maar noem een artiest op. Noem een persoon op in de geschiedenis van de mensheid die gewoon heeft bedacht, ik ga een billboard op de grootste plek van de wereld.
0: Ik denk niet dat het een artiest is geweest, maar dat het een marketingbureau achter de artiest is geweest. En dat op een gegeven moment andere artiesten dachten, hey, dat wil ik ook. Ik ga mijn marketingbureau even inschakelen.
2: Ja, zoiets ja.
0: Nou, dat.
3: Oké.
0: Ries, heb jij nog iets opvallends in het nieuws of was dit het?
2: Nee hoor, ik heb nog wel wat. Staatsbosbeheer die wil alle 7 buitencentra in Nederland sluiten omdat ze niet rendabel zouden zijn. Volgens de organisatie zijn de kosten voor natuurbeheer hoger dan de subsidie die daarvoor wordt ontvangen. En daardoor blijft er geen geld voor over om de verliesgevende bezoekerscentra open te houden. 6 locaties moeten dus per 1 januari sluiten. Het buitencentrum in Almeerderhout gaat al op 26 juli dicht.
0: Ah.
2: Het besluit is nog niet definitief en ligt voor advies bij de ondernemingsraad.
0: Oké.
2: Okay. Dus dat?
0: Nou, wie gaat er nou naar Almere, zou je bijna zeggen.
2: Ik kan me ook niet herinneren dat ik ooit een keertje ben binnen geweest bij zo'n buitencentrum. Regelmatig ben ik bijvoorbeeld naar de Veluwe toe geweest.
0: Ja.
2: En dan als je met de fiets daar doorheen gaat en zo, dan kom je inderdaad ook langs zo'n bezoekerscentrum. Maar volgens mij ben ik daar nog nooit naar binnen geweest.
0: Laatst was ik wel bij de Hunnebedden.
2: Ja.
0: Dat ik dacht van, dan wil ik toch even kijken. En dat je dan ook zo'n bezoekerscentrum had.
2: Valt tegen, hè?
0: Nou, nee, want ik ben er niet eens binnen geweest.
2: Oh, nee, ik bedoel die Hunnebedden.
0: Het kost me heel veel geld.
2: Nou ja.
3: Is dat betaald?
0: Ja, dat is betaald. Ja, je moest zeg maar via dat bezoekerscentrum moest je uiteindelijk naar binnen om het daadwerkelijke park binnen te kunnen. En toen dacht ik, laat maar zitten.
2: Ja.
0: Toen heb ik alleen de voorkant heb ik even bekeken.
3: Nou, wat ik wel grappig vind, ik zat laatst een vlog te kijken van Enzo Knol. En die vertelde me dat in zijn vlog dat hij vroeger als kind altijd speelde op de Hunnebedden.
0: Ja.
3: En dat mag dus niet meer.
0: Nee, dat mag niet meer.
3: Het is natuurlijk gewoon een graf.
2: Ja.
3: Maar vroeger werd dat gewoon helemaal gewoon oké gevonden en kon dat allemaal.
2: Ja. Ja, maar toen wisten ze nog niet precies wat dat allemaal precies was.
0: Nee, en ik heb ook gespeeld op de Hunnebedden vroeger. Maar dat was ook om, ja, we hadden er geen idee van wat er precies achter zat.
2: Ik heb nog een foto volgens mij van mijn zoontje. Want die was toen een jaar of 3 of zo. Dat is in 2007 geweest dat hij op de Hunnebedden zat.
0: Nou, zo is het inderdaad.
2: Heb ik gewoon zelf erop gezet. Nou mag je er niet meer af. Dag.
0: Maar goed, die bezoekerscentra's kost gewoon veel geld. Ja. En dat levert het niet op. Dus gaat het mogelijk dicht?
2: Dat.
0: Nou, ik ben benieuwd wie dan de informatie gaat brengen. Wij in ieder geval niet, althans niet wat dat betreft, want daar zijn wij niet van. Wel van de ochtendshow tot 10 uur zijn we bij je. Zometeen heb ik nog een heel klein onderzoekje. Vraag ik namelijk aan je, wat zijn de 5 meest vergeten artikelen op het moment dat je koffer inpakt en op vakantie gaat? Dus wat zijn de 5 meest vergeten artikelen die je eigenlijk vergeet op het moment dat je op vakantie gaat? Vergeet in te pakken, vergeet mee te nemen naar je vakantieadres.
2: Tandenborstel of zo.
0: Kan iets zoiets zijn? Of noem het maar op. De 5 meeste.
2: Okay.
0: Ik ben heel benieuwd naar jullie suggesties zometeen. En ook zometeen, dan hebben we het Rad van Fortuin. De winnaar daarvan, die gaan we draaien. 2 platen staan er daarom ook voor je klaar. @studio op Instagram. En aan jou de taak om te stemmen. Vandaag hebben we de categorie
2: Trending Hits.
0: Trending Hits in het Rad van Fortuin. 2 platen staan er dus voor je klaar. En door te stemmen bepaal je mede wie we zo gaan draaien. Dat allemaal rond 9:15 in de ochtendshow. Nu is Chic hier en Good Time.

0: Good times, chic, in de ochtendshow Studio Alphen Kagebrazen, waar je naar luistert. 9:45 is het, zometeen dus het Rad van Fortuin. Stemmen kan nog zo'n 10 minuten op 2 platen die we voor je hebben klaargezet. In de story vind je hem, een poll met dus de 2 suggesties. Viral hits, trending hits gaat het om. En jij bepaalt uiteindelijk door te stemmen mede wie wij zometeen gaan draaien in de ochtendshow. 9:45 is dat. Dus zo'n 10 minuten heb je nog. Eerst tijd voor het nieuws van 9:30, de hoofdpunten van de NOS.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De nieuwe regels gaan over 2 weken in. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 9 mensen gedood en 46 mensen gewond geraakt. Een flatgebouw in Kiev is deels verwoest. Na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is het dodental verder opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op ruim 16.000. Door 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Het weer, eerst bewolkt, later meer zon en 19 tot 29 graden.
0: Levi, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio en die krijgen van Richard Hageman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Tussen 2028 en 2030 krijgen 8 beweegbare bruggen in Alphen aan den Rijn en de regio groot onderhoud. Onder meer de Albert-Zwijsenbrug, Koningin Julianabrug en de Alphensebrug worden aangepakt. Om de verkeershinder te beperken wordt steeds aan 1 brug tegelijk gewerkt. Toch kan een brug door de werkzaamheden minimaal een half jaar buiten gebruik zijn. Het totale onderhoud kost zo'n 31 miljoen euro. In het bospark in Alphen aan den Rijn wordt de fiets- en wandelroute verbeterd. De bestaande voetgangersbrug bij de Anna van Burenlaan maakt plaats voor een bredere brug voor zowel fietsers als voetgangers. Deze week zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen. Daarna worden ook de asfaltpaden in het park vernield. De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum aan de Kerkweg zorgt voor veel discussie in Rijnsaterwoude. Inwoners maken zich vooral zorgen over de omvang van de opvang, het gebrek aan voorzieningen en de verkeerssituatie. De gemeente Kagebrazen en Nieuwkoop willen gezamenlijk 367 asielzoekers opvangen. Het COA onderzoekt eerst of de locatie aan de Kerkweg daarvoor geschikt is. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, er zijn nog maar 4 meldingen over. Wel een totale lengte van 56 minuten. Je krijgt van mij ze allemaal, want zoveel zijn het er niet. Ja, via Amsterdam richting Den Haag levert je oponthoud op van meer dan 20 minuten. Dat is dan tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. Het staat 11 kilometer op die weg. De A13 Den Haag richting Rotterdam. Daar staat dan weer 2 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. De vertraging is daar zo'n 3 minuten. De A20 Gouden richting Hoek van Holland.

0: minuten. En tot slot nog een kwartier vertraging op de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. De file staat dan tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle aan de IJssel. En de vertraging is daar 2 kilometer. Pim, de sporen, oftewel is het ontspoord op het spoor?
1: Op het spoor is het redelijk ontspoord. Maar gelukkig in de regio is het nu volledig opgelost. Dus Alphen aan de Rijn en Gouda is de seinstoring helemaal opgelost. Tussen Amsterdam en Utrecht rijden er wel helaas nog steeds minder sprinters. Dat duurt tot 11:30. En als je rijdt via Rotterdam, hou rekening mee dat er heel veel vertraging is rond dat traject. Heeft ermee te maken dat er een stroomstoring is. Dit duurt tot minstens dinsdag 7 juli 5 uur 's nachts. Dus hou de reisapp er goed bij.
0: Ja, de reisapp van de NS gaat het inderdaad om. Ik heb nog een speciale mededeling.
2: Quiet, please, everyone.
0: Ja, want het is tijd voor muziek.

0: Ja, ze zijn lekker aan bakken geweest. Ja, special Afraid of the Dark. Ja, binnenkort houdt het dan ook op, want ze hebben een afscheid aangekondigd, hè?
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, dat is een tijdje terug is het al geweest. Daarmee houdt het avontuur voor Chef Special erop. Althans, niet helemaal. Er is één muzikant die eruit gaat. En de rest van de band blijft dan nog wel bij elkaar. Maar de vraag is, ja, hoe gaan ze dat dan voortzetten? Of gaat uiteindelijk iedereen uit elkaar? Dat is nog een beetje waar ze op zitten te bakken. Maar uiteindelijk gaan we het horen. Ze gaan er in ieder geval deze zomer, als het goed is, over nadenken. En dan na de zomer wordt er meer over bekend.
2: Maar hebben ze gezegd, we weten niet? Of zeggen ze, we gaan pauze houden?
0: Nee, ze houden sowieso even pauze. Ze treden af en toe nog wel op. Hè. Ze maken alles af. En op een gegeven moment na de zomer is het voorbij. En dan gaan ze even pauze houden. En dan merken we het wel. Misschien komen ze wel met een nieuwe artiest terug. Een nieuwe muzikant. À la Kensington of zo, weet je wel. Dat kan allemaal gebeuren natuurlijk. Okay. Dat wat betreft Chef Special Afraid of the Dark hoorde hier, net als La Bouche en Be My Lover. Ik vertelde net, er zijn een aantal zaken die je vaak vergeet om op mee te nemen op vakantie. Althans, je hebt het wel op je lijstje gezet. Toch vergeet je dan in te pakken. De vraag is, wat is de top 5 meest vergeten producten op het moment dat je op vakantie gaat? Jullie om en om even een
1: uitdaging willen noemen. Genoemd,
2: in de redactie hebben we het er even over gehad, terwijl de muziek speelde.
0: Ja.
2: Ik zei als eerste deodorant.
0: Jij zegt deodorant. Die staat niet in de top 5.
1: Oh, oké. Okay. De tandenborstel.
0: De tandenborstel staat wel in de top 10, op nummer 10, maar niet in de top 5.
2: Oh, ja. Zonnebril.
0: De zonnebril. Die staat ook niet in de top 5.
1: Zonnebrand, om tint te smeren.
0: Ja, daar kunnen we een goedkeuring aan geven. Ah, want die staat op nummer 5.
1: Ah.
2: De... Ja...
1: Je paspoort.
0: Je paspoort. Die staat er ook in op nummertje 3.
1: Ah.
2: De... bril. Gewoon überhaupt een bril op sterkte.
0: Nee, staat ook niet in de top 5.
1: Wat vergeet je ermee? Kleding.
0: Kleding staat er ook niet in.
1: Oké. Okay.
2: Boxshorts.
0: Ja, dat is ook kleding. Ja. Dat staat er dan ook niet in. Kijk, de zwemkleding staat er wel in, maar dan op nummer 9, maar niet in de top 5.
1: Make-up, mascara of zo, weet je?
0: Nee. Ik geef jullie allebei nog één poging.
1: Medicijnen.
0: Medicijnen staat erin op nummertje 4.
1: Ah.
0: En ook de recepten erbij. Dat is ook heel belangrijk.
1: Alleen nog nummers 2 en 1 zijn we nog op zoek.
0: De nummers 2 en 1, ja zeker.
2: Oeh, ja, wat is nou echt wat je altijd vergeet?
0: Ja, wat vergeet je altijd?
2: Boah, ja, ik denk dat het is heel logisch is. Boarding pass?
0: Nee, staat er ook niet. Het staat op. Dat is bij de paspoort en de identiteitskaart staat dat er ook bij.
1: Je bevestiging of zo? Je reserveringsbevestiging?
0: Nee, op nummer 7 staat hier de kopieën daarvan. Maar dat
2: poging?
0: Is. Nog eentje dan.
2: Oplader.
1: Oh.
0: Nou, dat is. Ja, dat is de absolute nummer 1.
1: Oké, maar wat is dan nummer 2? Daar ben ik wel benieuwd naar. Vertel.
0: Zelf een bel laten klinken. En dat zijn de reisverzekeringsdocumenten.
1: Oh, ja. Maar die heb je altijd bij op je telefoon.
0: Goed, als je oplader vergeet of je telefoon, dan houdt het wel op natuurlijk. Het grappige is wel dat als je de top 10 vergelijkt met de top 10 van het jaar 2016.
1: Ja.
0: De nummer, laten we de 5 pakken. Op nummer 5 waren de koelelementen voor de koelbox. Op nummer 4 de haardroger.
2: Ja.
0: Op nummer 3 keukengerei.
2: Dat vind ik gek.
0: Ja. Nee, voor de camper. Ik bedoel...
1: Ja, maar er zit toch allemaal standaard al in je laadje?
0: Ja, dat ligt eraan als je nieuw hebt moeten kopen.
1: Ja.
0: Op nummer 2, de douchegel en shampoo.
2: Ja.
0: De absolute nummer 1, die eigenlijk nu nog steeds de nummer 1 is, alleen een andere naam heeft gekregen, is de GSM-lader.
1: Oh ja. Ja.
2: Wat was dat vroeger dan?
1: De GSM-lader?
0: De GSM, tegenwoordig heet het gewoon je mobiel.
1: Ja.
0: Of je tablet of je
2: okay.
0: GSM, dat gebruikt niemand meer. Ik heb nog nooit iemand gehoord die roept, even mijn GSM erbij pakken hoor. Maar dat is het verschil met 2016, 10 jaar geleden. Maar dit is dan de top 5 van het jaar 2026. Dus mocht je nu mee zitten te schrijven. En neem in ieder geval je zonnebrand, je medicijnen en recepten, maar ook je medicijnpaspoort mee. Hè. Dat is ook heel belangrijk. Verder over paspoort gesproken, die moet je ook zeker meenemen. Of je ID. Je reisverzekeringsdocumenten en je telefoon en of tabletlader.
2: Wat is het ergste wat jullie ooit zijn vergeten?
1: Ergste medicijnen.
2: Mm-hmm.
0: Eigenlijk niks. Want ik laat altijd inpakken door mijn vrouw, waardoor ik nooit wat vergeet.
2: Ah, oh, ja. Je bent er zo één.
0: Ja. Het ergste wat ik misschien ben vergeten is ooit mijn slippers of zo. Maar dat is niet... En jij?
2: Nee, ook niet zo heel heftig. Gewoon één keer, ik gebruik voor me omdat ik krullen heb, gebruik ik leave-in conditioner. En dat ben ik toen vergeten, dus ja.
1: Oh, ja. En toen had je stijlheid daarna?
2: Dan krijg ik gewoon heel veel van dat pluizige haar. Dat weet ik ook niet, joh. Het ziet er niet leuk uit op de foto's.
0: En dan ga je weer naar een kapper ergens in het buitenland en dan zit het weer volledig in...
2: Nee, dat heeft toch geen zin, hè?
0: Dat heeft geen zin. Dat moet je vaak niet doen, wordt er gezegd.
2: Sure, je bent echt kaal. Je weet het gewoon echt niet meer. Je weet niet meer hoe je haar moet stijlen.
0: Nee, dat klopt. Dat heb ik ook nooit hoeven te doen, want mijn haar is al stijl genoeg. Nou, over stijl gesproken. Welke stijl wil jij zo meteen horen? In het Rad van Fortuin. Twee platen staan er voor je klaar. Het CD Alf op Instagram. Stemmen kan. Bijna nog. Niet meer, want je hebt nog één minuutje. We gaan namelijk de winnaar bekendmaken van... Het Rad van Fortuin van vandaag. En dat allemaal in de categorie... Trending Hits.

0: Petrolocks.
1: Ga je gang.
2: Hans, dankjewel. Afgelopen vrijdag heeft Richard Harreman weer aan het rad mogen draaien. En is hij stil komen te staan op het vakje met trending hits. Ja, dat zijn eigenlijk de hits die veelvuldig voorbij komen op een TikTok, op een Instagram, op een Snapchat, noem het maar op. Al die leuke vakantievideo's, daar komt een liedje onder. En ja, op een gegeven moment zijn er heel veel van die liedjes, die worden dan vaak gebruikt en opgepakt. Dat verstaan we dan onder de trending hits. En daarvoor heeft Richard Harreman een plaatje uit mogen zoeken. En dat is
3: Lost Frequencies en Live It All.
2: Oké, dat is een plaatje die ik niet per se veel voorbij zie komen. Maar misschien
3: is dat
2: ligt
3: zo?
2: Dat aan mijn, hoe noem je dat, algoritme. Hè? Is dat dan waar het dan aan ligt? Wat ik wel vaak voorbij zie komen is Jack Rinsen en Too Much. Is ook zo'n danceplaatje.
3: Ja.
2: Maar ja, de vraag is, wie wil je horen? Wordt het dan Lost Frequencies of Jack Rinsen? Jij bepaalt dat door te stemmen. En dat heb je in de afgelopen uren kunnen doen. Laten we maar gauw eens gaan kijken naar de uitslag daarvan.

0: Ja, want welke trending hit mogen we gaan draaien op de radio volgens jou?
1: Ja, toch wel een overweldigend succes voor één van de twee. Want met 76% van de stemmen is de winnaar Lost Frequencies.
2: Het Rad van Fortuin.

0: die goed gaat op de social media kanalen. Lost Frequencies en Live It All. Doet het ook erg goed op de radio. En daarom vandaag de winnaar in het Rad van Fortuin.
1: Het Rad van Fortuin.
0: En dat allemaal in het kader van de trending hits natuurlijk. De vraag is alleen, ja, welke categorie gaan we morgen hanteren in het Rad van Fortuin? Het wordt geen trending hit, want ja, we hanteren niet twee keer achter elkaar dezelfde categorie. Maar welke wordt het wel? Daarvoor gaat Pim Nissers weer aan het rad draaien. En dan gaan we het merken, Pim. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik zit er weer helemaal ready voor. Het is weer een eer.
0: Nou, dan zou ik deze eer inwilligen, want hier komt hij aan. 1, 2, 3, daar gaat hij.

0: Ja, hij is een beetje in het midden terechtgekomen, maar dan denk ik dat ik mag kiezen.
1: Nou, hij heeft wel een kleine afwijking naar rechts, moet ik zeggen, hoor.
0: Oké, dan kies ik niet. Dan heb ik een duidelijke instructie, Wesley. Het is op het donkerblauwe vakje terechtgekomen. En dat houdt in de vergeten parels.
1: Oh. Nou, daar kan geen discussie over ontstaan wat dat inhoudt, zeg maar. De vergeten parels, twee platen die we eigenlijk vergeten zijn met z'n allen. Maar die toch weer fijn zijn om op de radio te horen. Uiteindelijk bepaal jij het door te stemmen via @studio11 op Instagram. In de story vind je vanmiddag weer een poll met die twee platen. En uiteindelijk door te stemmen bepaal je dus wie we gaan draaien rond 9:15 morgen in de ochtendshow. Dat is dan aflevering 556, want vandaag aflevering 555. Dat is toch een bijzondere prestatie weer.
0: Wauw.
1: Maar morgen gaan we gewoon weer er eentje bij optellen, want vanaf 7 uur zijn we er weer. Pim, jij bent er morgen niet bij?
0: Nee, helaas niet, jongens.
1: Dat is jammer. Maar volgende week dan, of misschien later deze week, weet ik niet eigenlijk. Hoe zit je verder?
0: Hebben we het na de uitzending wel over.
1: Oké. Nou, het is altijd een verrassing waar hij het weer aanschuift. Maar in ieder geval volgende week dan hoor je hem weer hier in de ochtendshow. Richard Harreman is er morgen wel gewoon bij. Dus ook hem hoor je weer. En ik ben er ook weer vanaf 7 uur dus met een nieuwe. Voor nu...
2: Het

0: slechte grap van vandaag dan nog. Hebben jullie gehoord van mijn tandarts?
1: Nou?
2: Nou.
0: Ja, die is echt toe aan vakantie. Hij trekt het namelijk niet meer.
1: Ja.
0: Raadseltje? Ja.
1: Nou, kom op. Nou.
0: Wat voor beroep zou een boer nog meer kunnen zijn, terwijl hij aan de boeren is? Dus welk beroep heeft een boer eigenlijk nog meer, terwijl hij gewoon boer is?
1: Geen idee. Dit is toch weer een raadsel.
0: Hij is influencer, want hij heeft veel dieren die hem volgen.
1: Oei.
0: Ja.
1: Begin van de week, hè? Hij moet nog warm draaien.
0: Weet ik. Kijk, was ik ook uit eten. En toen kwam ik bij een restaurant en toen zag ik ineens een man met zijn koksmuts de deur uitrennen en helemaal huilend en zo, helemaal overstuur. En toen vroeg ik nog, wat is er aan de hand? Hij zegt, joh, ik ben ontslagen, maar ja, dat was wel even slikken.
1: Ja.
2: Ik vind het een mooi moment om af te sluiten.
3: Westie, het hoogtepunt is geweest.
0: Nee, dit is echt het hoogtepunt. De glazenwacht was er. Weet je wel, die mannen die, of vrouwen die ruiten wassen, die bekijken het altijd positief. Want ze zien namelijk alles glashelder. Dus toch.
3: Ja, mooi.
1: Ja, en we gaan
3: door. Houdoe.
1: Ja, maak er wel van.
0: Kan toch beter weer die andere grapjes maken.
1: Ik denk het wel, ja.
3: Richard, zullen we een eigen show starten?
0: Ja, zo. Dat ga je zo doen. Ja, nee, precies.
1: Dat zouden we niet zeggen waar hij bij was.
3: Oh, nee, klopt.
0: Ja. Nou ja. Morgen dan zit ik hier alleen met de ochtendshow. Dus tot morgen. En voor nu een hele fijne maandag is het, hè?
1: Ja.
0: Maandag.
2: De hele dag.
0: De hele dag. Wauw. Oh, nee.
4: De ochtendshow. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snelstromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg.

0: Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
2: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Betters, op Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen twee rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer, vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt, er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: don't know, whatever.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Ja, jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. Voetballer Ray Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matig tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester

0: Mieke Baltus en commissaris van de Koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 4 uur.
1: Eva. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. En er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
0: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Komt Roze Zaterdag naar Alphen aan de Rijn? Dat is een beetje de vraag die er wordt gesteld op dit moment. Een poging in 2019 leefde een voorlopig niet op. Dat is het antwoord wat er toen de tijd werd geroepen. Ja, Pro Alphen aan de Rijn wil dat het college nu gaat onderzoeken of de gemeente zich alsnog kandidaat kan gaan stellen. En daarom hebben ze artikel 40 vragen gesteld. We spreken hierover met raadslid Rebecca Sterk van Pro Alphen aan de Rijn. Rebecca, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, even om het toch uit te leggen. Hè. Artikel 40 vragen. Ik hoorde daar net Mark Heemskerk ook over spreken. Die we belden over de hondenbelasting. Zijn dat dan vragen om iets te onderzoeken, zeg maar?
2: Nou, niet zozeer om het echt al direct te laten onderzoeken, maar meer omdat wij als raadsleden informatie kunnen opvragen. Van, hè, hoe zit je erin? Hoe zitten we er politiek in? Hoe kijkt het college daarnaar? En ook natuurlijk wat technische informatie van hoeveel zou het iets kosten? Of hè, wat zijn de cijfers hierachter? Dat is vooral een middel dat wij als raadsleden net wat meer informatie kunnen ophalen.
1: Ja, precies.
2: Voordat we dan echt een voorstel zouden kunnen doen, bijvoorbeeld.
1: Wel belangrijk natuurlijk dat dat kan. Maar dat heet dan artikel 40 vragen. Ja, voor de gewone burger, die begrijpt daar vaak niks van. Die denkt, ja, dat zijn het zoveelste artikel. Duidelijk, dat is belangrijk. Ook belangrijk binnen eigenlijk het onderzoek wat jullie willen laten doen. Want samen met Ayla Covington hebben jullie ervoor gezorgd dat er vragen zijn gesteld om Roze Zaterdag naar Alphen aan de Rijn te halen. Even toch nog, wat is Roze Zaterdag precies?
2: Roze Zaterdag is de oudste Pride-viering van Nederland. Sinds de jaren 70 wordt van oudsher een van de laatste zaterdagen van juni wordt er ontzettend een mooie Pride-tocht georganiseerd. Om eens echt aandacht te vragen en steun te geven aan de LHBTIQ+ gemeenschap. En dat roleert elk jaar in een andere gemeente. En Stichting Roze Zaterdagen Nederland is ervoor verantwoordelijk om ieder jaar een nieuwe gastgemeente daarvoor te benoemen. En dan wordt daar een ontzettend mooi feest opgetuigd.
1: Ja, en jullie vinden dan dat Alphen aan de Rijn zich daar kandidaat voor zou moeten stellen. Maar hoe zou dat er dan uitzien? Komen er dan een soort van gondelvaart, zoals we dat kennen met de jaarmarkt, maar dan door de Rijn en dan op Roze Zaterdag?
2: Iedere gemeente geeft er zijn eigen draai aan. Okay. En dat is dus ook het ontzettende leuke hiervan. Iedere gemeente doet het op een hele andere manier. Wij hebben nu voornamelijk gevraagd van, hey, hoe zitten we er nu in? Hoe zitten we in de wedstrijd? Vinden we het iets om over na te denken? Dus echt een plan, dat ligt er natuurlijk niet. Zelf denk ik, ja, we hebben een ontzettend mooi kanaal waar we gebruik van kunnen maken. Dat zou natuurlijk ontzettend mooi zijn. Maar dat is echt iets voor een volgende fase om na te denken hoe je dat eruit wil laten zien.
1: Ja, exact.
2: Maar je kan je er wel iets bij voorstellen natuurlijk, hè, wat ontzettend mooi hier zou zijn.
1: Nou, ik kan me daar genoeg bij voorstellen inderdaad. Het vraagt me natuurlijk ook af, ja, hoe gaat dat dan georganiseerd worden? Maar het belangrijkste eerst is dat haalbaarheidsonderzoek en wat het gaat kosten en dat soort zaken. Die vragen hebben jullie dan ook gesteld. Maar waarom moet Alphen aan de Rijn dit dan gaan doen volgens jullie?
2: Alphen aan de Rijn heeft het nog niet eerder gedaan. En als je kijkt naar wat voor gemeenten er al hebben meegedaan, denk ik, nou, Alphen aan de Rijn past ontzettend mooi in dat rijtje, dat sowieso. We zijn een regenbooggemeente namelijk. En willen daar ook meer voor uitdragen. Een aantal weken geleden ook richting het Rijk aangegeven, we willen hier meer op doen. Geven ons er ook wel wat vanuit het Rijk wat meer middelen voor. Maar daarnaast ook, je ziet gewoon dat een paar weken terug zijn de nieuwe discriminatiecijfers weer gepresenteerd. Ja, je ziet gewoon dat het niet de goede kant op gaat. Nee. En dus niet alleen maar discriminatie voor geaardheid, maar ook andere achtergronden. Maar ook dat is er gewoon echt wel onderdeel van. Je ziet dat we wel wat meer richting betere acceptatie en minder discriminatie op dit punt mogen gaan. Ja, en een Roze Zaterdag zou daar natuurlijk aan kunnen bijdragen. En dat is een vraag die uitstaat, hoeft natuurlijk niet de enige oplossing daarvoor te zijn. Maar het zou misschien een leuk feestje zijn.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov. Bij Omsk, zo'n 2500 kilometer van de grens, werd een olieraffinaderij bestookt. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Bellingham terug te draaien. Bellingham zou eigenlijk niet mogen spelen vanwege een rode kaart, maar van de FIFA mogen de Amerikanen hem toch opstellen. Het weer, op veel plaatsen zon, in het noorden bewolkt en een stevige westenwind. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen iets warmer.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De hondenbelasting willen we het over hebben. De gemeente Alphen aan de Rijn heeft inmiddels zo'n ruim 12.000 adressen bezocht om te controleren of hondenbezitters netjes hun belasting betalen. Dat leverde meer dan 300 nieuwe aanmeldingen op. Volgens de gemeente is dat niet nodig om eerlijke belasting te innen en voorzieningen voor is het juist nodig om eerlijke belasting te innen en voorzieningen voor honden zoals uitlaatplaatsen en afvalbakken te bekostigen. Maar de controles die kosten natuurlijk ook geld en inzet. Dus de vraag is dan ook, wegen de opbrengsten eigenlijk wel op tegen de kosten en is deze vorm van handhaving nog wel van deze tijd? Juist nu steeds meer gemeentes besluiten om dit niet meer te handhaven, om dit niet meer te gaan doen. Daarover gaan we in gesprek met de VVD-raadslid in Alphen aan de Rijn. Mark Heemskerk is dat. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waarom wil je het college van burgemeester en wethouders, het college van BMW, vragen of dat zeg maar, de kosten tegen de baten op wordt gewogen? Is het niet gewoon beleid van de gemeente?
2: Het is inderdaad, zoals eigenlijk momenteel huidig beleid, dat het college actief controles uitvoert om bij de mensen langs te gaan. Om te controleren of er honden aanwezig zijn op het adres. En om daarbij te kijken of deze honden ook zijn aangemeld. Zoals je ook al aangeeft, is inmiddels steeds minder gemeentes. De hondenbelasting, de heffing die daar plaatsvindt. Momenteel in 26 zijn het 106 gemeentes van de 342 gemeentes waarbij de hondenbelastingheffing momenteel plaatsvindt. Ja. Dus vandaar dat wij ook, althans had ik namens de fractie van de VVD en Alphen aan de Rijn daarover artikel 40 vragen heb gesteld aan het college. Om inderdaad ook inzicht te maken wat zijn de kosten die betrekking hebben met de controles. En hoeveel honden zijn er dan in totaal daarin gevonden en hebben zich aangemeld.
1: Ja, is dat dan ook om dat inzichtelijk te krijgen?

0: Echt omdat eigenlijk die hondenbelasting een beetje pietluttig is en omdat je het ook wil afschaffen, is dat een beetje de doelstelling eigenlijk vanuit de VVD?
1: Ja, uiteindelijk zijn we als fractie van mening, zoals het ook in ons verkiezingsprogramma stond, dat het op termijn een doel voor ons is om de discussie op gang te brengen omtrent de hondenbelasting en de heffing daarop. En ook waarbij het uiteraard dan weer niet zo mag zijn dat er dan één op één de OZB weer wordt verhoogd. Daar staan wij uiteraard ook niet om te springen.
0: Nee, want dat is dan inderdaad de vraag. Want hoe moeten die, onder andere die voorzieningen hè, voor honden, zoals die poepzakjes en de afvalbak en dat soort dingen, hoe moeten die dan bekostigd worden volgens jullie?
1: Ja, het is natuurlijk niet zo dat de afvalbakken die binnen de gemeente worden geplaatst, puur en alleen worden gebruikt voor de hondenbelasting. Voor de honden.
0: Vanuit die hondenbelasting, ja.
1: Vanuit de hondenbelasting, kijk, wij weten niet één op één wat nu de besteding is van de hondenbelastingopbrengst. Dat hebben we ook nu gevraagd om dat inzichtelijk te maken. Waarbij de afvalbakken worden natuurlijk voor meer afvalstromen gebruikt. En waarbij het dan niet proportioneel is om alleen de hondenbezitters daarvoor te laten betalen, zeg maar, voor eigenlijk het algemene ophalen van afval in de openbare ruimtes.
0: Nee, precies. Dus eigenlijk vraag je daarnaast gewoon ook aandacht voor de besteding van het geld. Want dat moet dan wel gaan naar hondenspeelplekken enzovoorts, maar niet per se naar die afvalbakken en dat soort dingen. Want dat moet eigenlijk gewoon de gemeente betalen in zover.
1: Nou, per saldo is natuurlijk alles, wordt alles vanuit de gemeente betaald. En is natuurlijk de vraag, hoe wordt de bekostiging daarbij betaald? En vanuit welke pot komt dat en wie betaalt dat? Het is natuurlijk ook zo dat het hondenveld zijn we bij de hefbrug. Mm-hmm. Die is natuurlijk in juli, of ergens medio 25, is die gesloten. Er was altijd gezegd, dan komt een nieuw soort gelijk hondenveld. Die is er ook nog niet. Dus daar zie je ook wel dat de voorzieningen voor de hondenbezitters, die daar ook niet optimaal voor zijn.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hen maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan

0: regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: 75 jaar na de komst van de Molukkers in Nederland heeft de aandacht, leeft de aandacht voor het verhaal rondom de Molukse gemeenschap in Nederland meer dan ooit tevoren. Onlangs bood minister-president Rob Jetten nog zijn excuses aan namens de Nederlandse regering voor de manier waarop Nederland daarmee is omgegaan. Wat die betekende voor de Molukse gemeenschap in Alphen is te zien in de driedelige documentaire Thuis in Twee Werelden. Je vindt de docu nog steeds op het YouTube-account van Studio Alphen. Maar toch heeft de oudste generatie Molukkers, ondanks het leed, ervoor gezorgd dat de jongere generatie zich echt helemaal thuis voelt in Nederland. En om dat te benadrukken, te bedanken, ze in het zonnetje te zetten, wordt er ook dit jaar weer, dit weekend, het Sama Sama Maluku Festival georganiseerd. Het is het grootste Molukse festival in Nederland. En ik ga erover praten met Jason Tuwemena. Jason, goedemorgen.

0: Goedemorgen, selamat pagi.
1: Wat betekent dat, als ik vragen mag, Jason?
0: Goedemorgen.
1: Oh, dat betekent goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja.
1: Selamat pagi?
0: Ja, selamat pagi.
1: Oké, ik ga dit onthouden. Dat vind ik een hele mooie. Dank je wel voor deze kennis, want dat is altijd wel fijn. Maar ik ben ook nieuwsgierig, Jason. Hoe zijn die excuses van Rob Jette eigenlijk gevallen binnen de Molukse gemeenschap? Of ontvangen eerder? Heb je daar inzicht in?
0: Ja, nou, we hadden 21 juli kregen wij een Molukse monument, Ulu Kora, aan de Lloydkade, waar in 1951 de eerste Molukkers, 12.500 Molukkers, kwamen toen aan. En we hebben dus nu een monument gekregen. En ik heb toevallig ook die productie gedraaid, dus ik heb alles van heel dichtbij meegemaakt, ook met Jette en heel lang met de NOS natuurlijk ook gezeten voor de livestream. Het was, een megaproductie was dat. Ja, en dit is heel lastig, want kijk, ze gaan excuus aanbieden. Maar aan wie ga ik? Ik ben vierde generatie. En als je tegen mij sorry zegt, ja, dat moet je tegen de eerste generatie zeggen. Ja. Maar ja, de meesten die leven helaas niet meer. Dus dit is voor ons heel dubbel. En excuses, ja, bij Molukkers, dat in ieder geval de meesten die ik dan spreek, omdat ik er zelf ook over denk van ja, excuses, ja, dat is leuk, maar dat zeg je tegen de verkeerde personen. Ja. Want ik ben geen eerste generatie, ik ben al de vierde generatie. Maar wat wij heel belangrijk vinden is een stukje erkenning. Want vroeger, toen ik op de basisschool zat, had ik geschiedenis en dan zag je een stukje over Indonesië en over de Molukken. Mm-hmm. En dat klopte niet met wat mijn opa mij vertelde. Dus ik ging dan naar huis, naar opa. Ik zei, opa, klopt dit? Nee, klopt niet. Nou, en die ging alles uitleggen wat hij heeft meegemaakt. En dan denk ik van ja, het is gewoon niet goed. En nu, omdat we zoveel aandacht hebben gekregen, en het is echt wel, voor ons is het, voor mij is het heel belangrijk, een stukje erkenning. Dat mensen gewoon zien van jeetje, wat die Molukken, wat is hun aangedaan destijds. En dat is voor mij vooral heel belangrijk.
1: En
0: erkenning.
1: Vandaar ook het standbeeld, hè, wat er is neergezet.
0: Ja, zeker. Het monument, ja, klopt.
1: Het monument, inderdaad.
0: Ja, dat is Jordi Tamata, de voorzitter van die stichting. Die is in 2015 met dat idee gekomen. Dus hij heeft daar echt ruim 10 jaar is hij ermee bezig geweest om dat te realiseren. Het is uiteindelijk dus gelukt. Het is een prachtig monument geworden. En het was ook echt een hele happening, 21 juni. Mega druk.
1: Natuurlijk zorgt het voor de nodige emoties. Maar het is belangrijk dat misschien die excuses dan niet in dat opzicht, maar wel de erkenning er is. Ook dat er een monument is. Maar ook dat daarmee dus heel veel aandacht is voor hetgeen wat zich heeft afgespeeld. Zo'n 75 jaar geleden en de jaren daarna. Want ja, het blijft natuurlijk nog steeds voortleven. Onder in ieder geval die oudste generatie. Al zijn er niet heel veel meer over. Maar dit weekend proberen jullie ze toch in het zonnetje te zetten. Het leven wordt ook gevierd in zover tijdens het Sama Sama Maluku Festival. Het is het grootste Molukse festival in Nederland. Ik stel de vraag eigenlijk bijna ieder jaar, maar toch om het extra te benadrukken. Waarom is dit festival zo belangrijk voor de gemeenschap?
0: Ja, kijk, Molukken staan ook echt te boek als mensen, als gezellige mensen, zeer muzikaal. Want echt iedere Molukker die kan wel zingen. Of je het geluid mooi vindt, dat is een tweede. Maar ze zingen niet vals, ze kunnen allemaal zingen.
1: Ja.
0: En de meesten kunnen ook gewoon een instrument bespelen. Dus we zijn gewoon allemaal heel muzikaal, gezellig, houden van samen zijn, lekker eten. Dus ja, daar staat Sama Sama gewoon echt voor. Dus ja, we willen gewoon altijd met elkaar zijn. En ook als je bijvoorbeeld bij mij thuis zou komen, het eerste wat ik zeg van wil je wat eten? Je gaat de deur niet uit wat je hebt gegeten. Dat is bij elke oom en tante waar je binnenkomt, is dat het geval. En dat is eigenlijk samen. Is dat in het groot.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Asielminister Van der Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Hij wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. Oekraïne zegt dat het in de buurt van de Krim 2 schepen van de Russische schaduwvloot heeft aangevallen. Ook zouden Oekraïnse drones andere doelen hebben getroffen, waaronder een olieraffinaderij in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. De koninklijke familie viert Koningsdag volgend jaar in Lelystad. De hoofdstad van Flevoland viert dan zijn 60ste verjaardag, net als de koning. Het weer, morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden, bij 22 tot 28 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Komt Roze Zaterdag naar Alphen aan de Rijn? Dat is een beetje de vraag die er wordt gesteld op dit moment. Een poging in 2019 leefde een voorlopig niet op. Dat is het antwoord wat er toen de tijd werd geroepen. Ja, pro Alphen aan de Rijn wil dat het college nu gaat onderzoeken of de gemeente zich alsnog kandidaat kan gaan stellen. En daarom hebben ze artikel 40 vragen gesteld. We spreken hierover met raadslid Rebecca Sterk van pro Alphen aan de Rijn. Rebecca, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, even om het toch uit te leggen. Hè. Artikel 40 vragen. Ik hoorde daar net Mark Heemskerk ook over spreken. Die we belden over de hondenbelasting. Zijn dat dan vragen om iets te onderzoeken, zeg maar?
2: Nou, niet zozeer om het echt al direct te laten onderzoeken, maar meer omdat wij als raadsleden informatie kunnen opvragen. Van, hè, hoe zit je erin? Hoe zitten we er politiek in? Hoe kijkt het college daarnaar? En ook natuurlijk wat technische informatie van hoeveel zou het iets kosten? Of hè, wat zijn de cijfers hierachter? Dat is vooral een middel dat wij als raadsleden net wat meer informatie kunnen ophalen.
1: Ja, precies.
2: Voordat we dan echt een voorstel zouden kunnen doen, bijvoorbeeld.
1: Ja, wel belangrijk natuurlijk dat dat kan. Maar dat heet dan artikel 40 vragen. Ja, voor de gewone burger, die begrijpt daar vaak niks van. Die denkt, ja, dat zijn het zoveelste artikel. Duidelijk, dat is belangrijk. Ook belangrijk binnen eigenlijk het onderzoek wat jullie willen laten doen. Want samen met Ayla Covington hebben jullie ervoor gezorgd dat er vragen zijn gesteld om Roze Zaterdag naar

0: of naar de Rijn te halen. Even toch nog, wat is Roze Zaterdag precies?
1: Roze Zaterdag is de oudste Pride-viering van Nederland. Sinds de jaren 70 wordt van oudsher een van de laatste zaterdagen van juni wordt er ontzettend een mooie Pride-tocht georganiseerd. Om dus echt aandacht te vragen en steun te geven aan de LHBTIQ+ gemeenschap. En dat roleert elk jaar in een andere gemeente. En Stichting Roze Zaterdag in Nederland is ervoor verantwoordelijk om ieder jaar een nieuwe gastgemeente daarvoor te benoemen. En dan wordt daar een ontzettend mooi feest opgetuigd.
0: Ja, en jullie vinden dan dat Alphen aan de Rijn zich daar kandidaat voor zou moeten stellen. Maar hoe zou dat er dan uitzien? Komen er dan een soort van gondelvaart, zoals we dat kennen met de jaarmarkt, maar dan door de Rijn en dan op Roze Zaterdag?
1: Iedere gemeente geeft er zijn eigen draai aan. Okay. En dat is dus ook het ontzettende leuke hiervan. Iedere gemeente doet het op een hele andere manier. Wij hebben nu voornamelijk gevraagd van hoe zitten we er nu in? Hoe zitten we in de wedstrijd? Vinden we het iets om over na te denken? Dus echt een plan, dat ligt er natuurlijk niet. Zelf denk ik, we hebben een ontzettend mooi kanaal waar we gebruik van kunnen maken. Dat zou natuurlijk ontzettend mooi zijn. Maar dat is echt iets voor een volgende fase om na te denken hoe je dat eruit wil laten zien.
0: Ja, ik zou.
1: Maar je kan je er wel iets bij voorstellen natuurlijk, hè, wat ontzettend mooi hier zou zijn.
0: Nou, ik kan me daar genoeg bij voorstellen inderdaad. Het vraagt me natuurlijk ook af, hoe gaat dat dan georganiseerd worden? Maar het belangrijkste eerst is dat haalbaarheidsonderzoek en wat het gaat kosten en dat soort zaken. Die vraag hebben jullie dan ook gesteld. Maar waarom moet Alphen aan de Rijn dit dan gaan doen volgens jullie?
1: Alphen aan de Rijn heeft het nog niet eerder gedaan. En als je kijkt naar wat per gemeente er al hebben meegedaan, denk ik, Alphen aan de Rijn past ontzettend mooi in dat rijtje, dat sowieso. We zijn een regenbooggemeente namelijk. En willen daar ook meer voor uitdragen. Een aantal weken geleden ook richting het Rijk aangegeven. We willen hier meer op doen. Geven ons er ook wel wat vanuit het Rijk wat meer middelen voor. Maar daarnaast ook, je ziet gewoon dat een paar weken terug zijn de nieuwe discriminatiecijfers weer gepresenteerd. Ja, je ziet gewoon dat het niet de goede kant op gaat. Nee. En dus niet alleen maar discriminatie voor geaardheid, maar ook andere achtergronden. Maar ook dat is er gewoon echt wel onderdeel van. Je ziet dat we wel wat meer richting betere acceptatie en minder discriminatie op dit punt mogen gaan. Ja, en een Roze Zaterdag zou daar natuurlijk aan kunnen bijdragen. En dat is een vraag die uitstaat, hoeft natuurlijk niet de enige oplossing daarvoor te zijn. Maar het zou misschien een leuk feestje zijn.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Studio Alphen. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van der Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van der Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van der Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Met nu,
3: dit is de dag.
0: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De hondenbelasting willen we het over hebben. De gemeente Alphen aan de Rijn heeft inmiddels zo'n ruim 12.000 adressen bezocht om te controleren of hondenbezitters netjes hun belasting betalen. Dat leverde meer dan 300 nieuwe aanmeldingen op. Volgens de gemeente is dat niet nodig om eerlijke belasting te innen. En voorzieningen voor is het juist nodig om eerlijke belasting te innen.

0: te innen en voorzieningen voor honden zoals uitlaatplaatsen en afvalbakken te bekostigen. Maar de controles die kosten natuurlijk ook geld en inzet. Dus de vraag is dan ook, wegen de opbrengsten eigenlijk wel op tegen de kosten? En is deze vorm van handhaving nog wel van deze tijd? Juist nu steeds meer gemeentes besluiten om dit niet meer te handhaven, om dit niet meer te gaan doen. Daarover gaan we in gesprek met de VVD-raadslid in Alphen aan de Rijn. Mark Heemskerk is dat. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom wil je het college van burgemeester en wethouders, het college van BMW, vragen of dat zeg maar, de kosten tegen de baten op wordt gewogen? Is het niet gewoon beleid van de gemeente?
1: Het is inderdaad, zoals eigenlijk momenteel huidig beleid, dat het college actief controles uitvoert om bij de mensen langs te gaan. Om te controleren of er honden aanwezig zijn op het adres. En om daarbij te kijken of deze honden ook zijn aangemeld. Maar ja, zoals je ook al aangeeft, is inmiddels steeds minder gemeentes de hondenbelasting, de heffing die daar plaatsvindt. Momenteel, in 26 was het 100, of is het, zijn het 106 gemeentes van de 342 gemeentes waarbij de hondenbelastingheffing momenteel plaatsvindt. Ja. Dus vandaar dat wij ook, althans had ik namens de fractie van de VVD en Alphen aan de Rijn daarover artikel 40 vragen heb gesteld aan het college. Om inderdaad ook inzicht te maken wat zijn de kosten die betrekking hebben met de controles? En hoeveel honden zijn er dan in totaal daarin gevonden en hebben zich aangemeld?
0: Ja, is dat dan ook om dat inzichtelijk te krijgen? Omdat eigenlijk die hondenbelasting een beetje pietluttig is en omdat je het ook wil afschaffen? Is dat een beetje de doelstelling eigenlijk vanuit de VVD?
1: Zijn wij als fractie van mening, zoals het ook in ons verkiezingsprogramma stond, dat het op termijn een doel voor ons is om de discussie op gang te brengen omtrent de hondenbelasting en de heffing daarop. En ook waarbij het uiteraard dan weer niet zo mag zijn dat er dan één op één de OZB weer wordt verhoogd. Want daar staan wij uiteraard ook niet om te springen.
0: Nee, want dat is dan inderdaad de vraag. Want hoe moeten die onder andere die voorzieningen voor honden, zoals die poepzakjes en de afvalbak en dat soort dingen, hoe moeten die dan bekostigd worden volgens jullie?
1: Het is natuurlijk niet zo dat de afvalbakken die binnen de gemeente worden geplaatst, puur en alleen worden gebruikt voor de hondenbelasting. Voor de honden.
0: Vanuit die hondenbelasting,
1: De hondenbelasting. Ja, wij weten niet één op één wat nu de besteding is van de hondenbelasting opbrengst. Dat hebben we ook nu gevraagd om dat inzicht te maken. Waarbij de afvalbakken worden natuurlijk voor meer afvalstromen gebruikt. En waarbij het dan niet proportioneel is om alleen de hondenbezitters daarvoor te laten betalen, zeg maar, voor eigenlijk het algemene ophalen van afval in de openbare ruimtes.
0: Nee, precies. Dus eigenlijk vraag je daarnaast gewoon ook aandacht voor de besteding van het geld. Want dat moet dan wel gaan naar hondenspeelplekken enzovoorts, maar niet per se naar die afvalbakken en dat soort dingen. Want dat moet eigenlijk gewoon de gemeente betalen in zover.
1: Nou ja, per saldo is natuurlijk alles, wordt alles vanuit de gemeente betaald. En is natuurlijk de vraag, hoe wordt de bekostiging daarbij betaald en vanuit welke pot komt dat en wie betaalt dat. Het is natuurlijk ook zo dat het hondenveld, zeg maar, bij de hefbrug, die is natuurlijk in juli of ergens medio 25 is die gesloten. Er was altijd gezegd, dan komt een nieuw soort gelijk hondenveld, die is er ook nog niet. Dus daarbij zie je ook wel dat de voorzieningen voor de hondenbezitters, die daar ook niet optimaal voor zijn.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Enexis zegt dat het met de kennis van dat moment wel een juist besluit was om 18.000 klanten af te schakelen. Minister Van de Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder

0: onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Wethouders uit die gemeente moeten op het ministerie komen uitleggen hoe ze meer asielzoekers gaan opvangen. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden en 22 tot 28 graden.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: 75 jaar na de komst van de Molukkers in Nederland heeft de aandacht, leeft de aandacht voor het verhaal rondom de Molukse gemeenschap in Nederland meer dan ooit tevoren. Onlangs bood minister-president Rob Jetten nog zijn excuses aan namens de Nederlandse regering voor de manier waarop Nederland daarmee is omgegaan. Wat die betekende voor de Molukse gemeenschap in Alphen is te zien in de driedelige documentaire Thuis in Twee Werelden. Je vindt de docu nog steeds op het YouTube-account van Studio Alphen. Maar toch heeft de oudste generatie Molukkers, ondanks het leed, ervoor gezorgd dat de jongere generatie zich echt helemaal thuis voelt in Nederland. En om dat te benadrukken, te bedanken, ze in het zonnetje te zetten, wordt er ook dit jaar weer, dit weekend, het Sama Sama Maluku Festival georganiseerd. Het is het grootste Molukse festival in Nederland. En ik ga erover praten met Jason Tuumena. Jason, goedemorgen.
2: Goedemorgen, selamat pagi.
1: Wat betekent dat, als ik vragen mag, Jason?
2: Goedemorgen.
1: Oh, dat betekent goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja.
1: Selamat pagi?
2: Ja, selamat pagi.
1: Oké, ik ga dit onthouden. Dat vind ik een hele mooie. Dankjewel voor deze kennis, want dat is altijd wel fijn. Maar ik ben ook nieuwsgierig, Jason. Hoe zijn die excuses van Rob Jetten eigenlijk gevallen binnen de Molukse gemeenschap? Of ontvangen eerder? Heb je daar inzicht in?
2: Ja, nou, we hadden 21 juli kregen wij een Molukse monument, Ulu Kora, aan de Lloydkade, waar in 1951 de eerste Molukkers, 12.500 Molukkers, kwamen toen aan. En we hebben dus nu een monument gekregen. En ik heb toevallig ook die productie gedraaid, dus ik heb alles van heel dichtbij meegemaakt, ook met Jetten en heel lang met de NOS natuurlijk ook gezeten voor de livestream. Het was, een megaproductie was dat. Dit is heel lastig, want kijk, ze gaan excuus aanbieden. Maar aan wie ga ik? Ik ben vierde generatie. En als je tegen mij sorry zegt, ja, dat moet je tegen de eerste generatie zeggen. Ja. Maar ja, de meesten die leven helaas niet meer. Dus dit is voor ons heel dubbel. En excuses, ja, bij Molukkers, dat in ieder geval de meesten die ik dan spreek, omdat ik er zelf ook over denk van ja, excuses, ja, dat is leuk, maar dat zeg je tegen de verkeerde personen. Ja. Want ik ben geen eerste generatie, ik ben al de vierde generatie. En wat wij heel belangrijk vinden is een stukje erkenning. Want vroeger, toen ik op de basisschool zat, had ik geschiedenis. En dan zag je een stukje over Indonesië en over de Molukken. Mm-hmm. En dat klopte niet met wat mijn opa mij vertelde. Dus ik ging dan naar huis, naar opa. Ik zei, opa, klopt dit? Nee, klopt niet. Nou, en ik ging alles uitleggen wat hij heeft meegemaakt. En dan denk ik van ja, het is gewoon niet goed. En nu, omdat we zoveel aandacht hebben gekregen, het is echt wel voor ons, voor mij heel belangrijk, een stukje erkenning. Dat mensen gewoon zien van jeetje, wat is hun aangedaan destijds. En dat is voor mij vooral heel belangrijk.
1: En
2: erkenning.
1: Vandaar ook het standbeeld, hè, wat er is neergezet.
2: Zeker. Het monument. Ja, klopt.
1: Het monument daar, inderdaad.
2: Ja. Dat Jordi Tamata is de voorzitter van die stichting. Die is in 2015 met dat idee gekomen. Dus hij heeft daar echt ruim 10 jaar is hij ermee bezig geweest om dat te realiseren. Het is uiteindelijk dus gelukt. Het is een prachtig monument geworden. En dat was ook echt een hele happening, 21 juni. Mega druk.
1: Natuurlijk zorgt het voor de nodige emoties. Maar het is belangrijk dat misschien die excuses dan niet in dat opzicht, maar wel de erkenning er is. Ook dat er een monument is. Maar ook dat daarmee dus heel veel aandacht is voor hetgeen wat zich heeft afgespeeld. Zo'n 75 jaar geleden en de jaren daarna. Want ja, het blijft natuurlijk nog steeds voortleven. Onder in ieder geval die oudste generatie. Al zijn er niet heel veel meer over. Maar dit weekend proberen jullie ze toch in het zonnetje te zetten. Het leven wordt ook gevierd in zover. Tijdens het Sama Sama Maluku Festival. Het is het grootste Molukse festival in Nederland. Ik stel de vraag eigenlijk bijna ieder jaar. Maar toch om het extra te benadrukken. Waarom is dit festival zo belangrijk voor de gemeenschap?
2: Ja, kijk, Molukkers staan ook echt te boek als mensen, als gezellige mensen, zeer muzikaal. Want echt iedere Molukker die kan wel zingen. Of je het geluid mooi vindt, dat is een tweede. Maar ze zingen niet vals, ze kunnen allemaal zingen. Ja. En de meesten kunnen ook gewoon een instrument bespelen. Dus we zijn gewoon allemaal heel muzikaal, gezellig, houden van samen zijn, lekker eten. Dus ja, daar staat Sama Sama gewoon echt voor.

0: Dus ja, we willen gewoon altijd met elkaar zijn. En ook als je bijvoorbeeld bij mij thuis zou komen, het eerste wat ik zeg van wil je wat eten? Je gaat de deur niet uit wat je hebt gegeten. Dat is bij elke oom en tante waar je binnenkomt, is dat het geval. En ja, dat is eigenlijk samen. Is dat in het groot?
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
9: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
8: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en

0: 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

stand up, please.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
3: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
2: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis. Maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Alphen.
1: Studio Alphen.
2: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
3: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: golven. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren achtste finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: golven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.